0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
2: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: Hey, Macklemore,
1: can we go thrift shopping?
2: What?

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
2: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
4: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
2: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 1 file in de regio op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied, 3 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
6: Goedemorgen op deze dinsdag 1 september. Centraal Plus. Dit is Taylor Swift. I knew it. I knew it.

0: Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Goedemorgen, het is 6:55 en het is dinsdag 1 september. En het is een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. En we zijn er weer bij, dus dat is helemaal prima. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het iets overdreven?
1: Ja, nee, ik vind het vuurwerk wel leuk. Het is een beetje onnodig, een beetje vroeg, een beetje extra. Ik vind het wel bij horen.
0: Ja, met het aankomende vuurwerkverbod, hè?
1: Ja, dan doen we het
0: er zo een beetje van genieten. Hier kan het allemaal nog. Een nieuwe editie van De Ochtendshow op deze dinsdag. De officiële start van de herfst.
1: Nou, je kan het zo noemen. Misschien dat hij in de volksmond wel zo voelt. Want het is ook 1 september, de R zit in de maand. Je zou weer stamppotten. Volgens mij hebben mijn buren gisteren ook stamppot gegeten. Toen ik thuis kwam, toen rook ik echt zo'n soort van gekookte boerenkoollucht. Dat ruikt niet zo super lekker objectief, maar het doet me wel heel erg lekker denken aan lekker warme hutspot of zo. Lekker warme stamppot.
0: En lekker prakken.
1: Dus volgens mij mag dat weer, want het is ook goed fris. Het is ook weer een beetje donker in de ochtend. We hebben natuurlijk veel regen gehad afgelopen tijd, dus die herfst, ook al is die officieel nog niet begonnen.
0: Jawel, het is de meteorologische herfst is begonnen.
1: Meteorologische herfst van 1 september?
0: Ja, zeker.
1: Nou, dan doen we maar gewoon herfst.
0: Ik ga een winterjas voor je regelen. Voor de rest is het weer in het zuiden en het noorden enkele buien. Dat is niet hier, dat scheelt allemaal weer droog, 20 of 21 graden. En de wind komt uit het westen.
1: Dan ook uit het verre westen, namelijk uit Amerika, kwam nieuws vannacht. Rond een uurtje of 4. Las ik in 1 keer, nou niet, er was er live niet bij. Maar dat is een bendelid voor 30 jaar de cel ingaat. Omdat hij veroordeeld is voor de moord op de rapper Tupac.
0: Maar dat is echt al, 30 jaar geleden wat je al zegt. Maar dat duurt best lang.
1: Ja, het was ook, dat gebeurt wel vaker als je natuurlijk met georganiseerde misdaad.
0: Ja.
1: Van wie is de persoon die het heeft gedaan?
0: Ja, maar 30 jaar, kom op.
1: Dat is vaak niet eens te vinden. En of wie heeft, nou in dit geval gaat het dan eens om Dwayne Davis. Die zou dus de moord hebben beraamd.
0: Okay.
1: Op Tupac. Dus dan is er eindelijk een klein beetje helderheid, maar ook een klein beetje misschien rust voor de nabestaanden. Van tot deze veel te jong overleden hiphoplegende.
0: Ja, maar ik vind dat wel lang duur hoor, 30 jaar voor een rechtszaak. Want ze zijn nu toch ook bezig met die rechtszaken tegen het brein achter 9-11.
1: Ja,
0: als het bijna 30 jaar later is.
1: Als ze de data nog niet hebben, dan ben ik blij dat ze het nu doen in plaats van nog over 100 jaar.
0: Ja, nou ja, dat is ook wel weer waar. En we hadden het net al even over de herfst. En een van de stormen die de komende maanden over Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Ierland heen zullen gaan razen, zal de naam dragen van de overleden influencer Jede Kops. Dat is ook vannacht bekend geworden.
1: Ja.
0: Want stormen krijgen allemaal een naam.
1: Ja.
0: Ja.
1: En normaal gesproken gaat het een beetje op alfabetische volgorde. Dat je dan dus, dan heb je Storm Dave, Storm Edward. Of
0: Storm Rabin.
1: Ja, nou, als we heel veel stormen hebben, dan zou dat zomaar kunnen.
0: Ja.
1: Maar nee, die eer heb ik nog lang niet verdiend. Maar ja, de Kops natuurlijk wel. Die is een bekende Westlandse. Die eigenlijk haar reis en het einde van haar leven met kanker met ons heeft gedeeld via social media.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat wij als Nederlanders dus best wel een soort waarde eraan hechten. Een soort eerbetoon aan iemand die overleden is. En in Engeland doen ze gewoon een Sjan het schaap.
1: Ja, nou, die is misschien is die even belangrijk voor hen in Engeland. Of in de rest van de UK.
0: Dat zou wel kunnen. Maar de nieuwe stormnamen zijn dus weer bekend.
1: En we gaan er nog genoeg krijgen, want ik hoor net van Mark dat het herfst is.
0: Ja, ben je nou helemaal down?
1: Ja, ik dacht dat ik nog 3 weken had voor het officieel herfst was. Ja, maar nee, het is begonnen.
0: Okay. Ja, moeten we dan niet een ander, weet je, zo'n zielig muziekje zo?
1: Het is officieel herfst. Het is 7:07. Niks aan te doen.
0: Nee.
1: heb je het niks met herfst dan?
0: Ja, ik vind het prachtig.
1: Ja, vanuit de auto.
0: Nee, ja, maar ook ik vind de zomer echt fantastisch. En dan, prima.
1: Nou, prima. Dan nog ander nieuws, misschien iets dichter uit je buurt. Op 5 september, dus aanstaande zaterdag, dan staan er 3 boksers van het Bokshuis Leiden. Die staan dan in de ring tijdens een boksevenement in hal 60. En dat is een Roelof Arendsveen. En ik vind boksen zo'n interessante sport.
0: Ja?
1: Aan de ene kant is het een soort van vechtersbaasjes, stoere mannetjes. Maar aan de andere kant is het zo technisch. En moet je zo hard werken om zoiets te doen, dat de vechtersbaas die in de kroeg zou tegenkomen, die redt het waarschijnlijk niet in een ring met een echte bokser.
0: Nee, dat is waar. Dat is natuurlijk en kracht, maar ook techniek inderdaad, uithoudingsvermogen. Maar oké, een interview met de 3 Leidse boksers, die staat op onze website centraalplus.nl.
1: Ja, een kijkje in het leven van dat soort jonge jongens die hun tijd spenderen aan boksers.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik ben ook dol op boksers. Ik heb iedere dag eentje aan.
0: Ja, ben jij van de boxers? Dit van de ballenknijpers?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik ben geen Dries Roelvink.
0: De string... Ja, je weet het niet.
1: Nee.
0: Je hebt altijd een broek aan hier in de uitzending. Maar weet ik
1: ja, meestal wel, ja. Ja, goed gezien.
0: Meestal wel. Ja, het is de Centraal Plus ochtendshow. Zometeen in de studio Rudo. Die komt iets vertellen over een talkshow.
1: Spannend.
0: Lekkere muziek onderweg. Nou, Horn, Slow Hands. Eerst Just Jackson en John met de Turn the Lights Off.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Nou, Warren en Slow Hands. Het is 7:15 geworden op deze dinsdag 1 september. Officieel de start van de herfst. Je luistert naar de ochtendshow op Centraal Plus. En in de studio ook Rudo Slappen. Nou, Rudo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Niet als DJ hier in de uitzending, want je programma straks pas natuurlijk. Maar wel, vanavond heb jij nog een ander klusje.
1: Ja, ik zit hier toch een beetje opgejaagd, omdat ik telkens denk, je hebt nog maar 5 seconden. Maar ik zit hier nu gewoon voor een interview van een paar minuten. Hè.
2: Je bent eindelijk een keer geboekt.
1: Mijn eindelijke keer mag ik helemaal los. Nee, vanavond de talkshow, de verjaardagstalkshow van de gemeente Zoeterwoude. Die vindt plaats vanavond op het Dorpsplein. Is een live programma op televisie bij Centraal Plus. We hebben het hele jaar natuurlijk al het jubileumjaar van 750 jaar Zoeterwoude. Er is een picknick geweest, er zijn kinderactiviteiten geweest. De kick-off in de Dorpskerk in januari was ook de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Maar vanavond tijdens de feestweek die zaterdag is afgetrapt, echt de verjaardagse... Eigenlijk het verjaardagsfeestje.
0: Ja, afgelopen zaterdag was een jaarmarkt, was een officiële kick-off. De burgemeester heeft wat gedaan. Hoe was het weer?
1: Ja, dat is echt heel grappig. We hadden vrijdag was het natuurlijk nog slecht. En toen keek ik zondag overdag. Heeft het ook nog wel een paar keer dat ik dacht van nou, maar goed dat we dit jaar weer op de jaarmarkt daar niet hadden. Maar het was hartstikke mooi weer. S'ochtends tijdens de opbouw van de kramen waren er nog wel wat buitjes. Maar tijdens de jaarmarkt tot 3:15 was het droog. Ja, daar waren we natuurlijk al hartstikke blij mee in die feestweek. En toen s'avonds was het grote feest in de Klaverhal. Maar daar kwamen wel wat verzopen katjes binnen. Want toen regende het, maar het feest was gelukkig binnen.
0: Ja, dat scheelt dan weer. Dat was met Danny de Munk en Teaspoon. Dat is best wel een grote naam voor een kleine gemeente.
1: Nou ja, Danny de Munk was er 3 keer langs gereden. Maar hij was op tijd.
0: Hij was er 3 keer langs? Echt?
1: Nee, hij heeft het gewoon kunnen...
2: En vanavond zit je dan dus gewoon live. Maar ik krijg zo'n soort van de ontknoping van Wie is de Mol. Waar jij dan de Rick van de Westerlaken bent.
1: Nou, ik heb een beetje zo'n idee alsof ik een beetje die dame die altijd dat programma mag presenteren met de Tour de France, dan zitten ze ook buiten op een plein.
2: Oh ja, ja, precies.
1: Ja, je weet wie ik bedoel. Ja. Wij zitten buiten op het plein. Je hebt die Dorpskerk daar, dan heb je het pleintje. Dat heet niet Dorpsplein in de volksmond wel. Daar wordt een talkshowtafel neergezet en daar zit ik dan aan tafel als presentator met mijn tafeldame, de burgemeester.
2: Die tafel moet wel even weg, want dit is een verjaardag. Dus ik wil wel een kringverjaardag. Niks in het midden.
0: Met bokjes kaas, worstjes.
2: Ja, worst-kaas scenario erlangs. Ja,
1: kaas in Zoeterwoude moet geregeld kunnen.
2: Ik wou zeggen, dus je struikelt erover.
1: Ja, en ik krijg de burgemeester als tafeldame. En we hebben gasten vanuit het kernteam die aanschuiven. Die hebben dit hele jaar georganiseerd. En verder komt er ook nog een winnaar van een dorpslied. Mensen mochten een lied over Zoeterwoude schrijven de afgelopen maanden. Nou, al die mensen die dat hebben gedaan, die zijn ook uitgenodigd. Ja, en er zit één winnaar tussen. Vandaag mag iedereen in Zoeterwoude de straat versieren. De Zoeterwoudse jubileumvlag ophangen. Daar wordt ook nog een mooiste straat van gekozen vanavond. En om 750 uur, 19:50, dan gaat de burgemeester aftellen. En dan precies om 19:50 uur vragen we de mensen die in het publiek zitten. Want je mag daar naartoe komen om met ons te proosten. Wij zorgen voor een speciaal jubileumbiertje om te proosten. Of thuis voor de tv met je drankje. En dan proost je met ons mee. En dan eindigen we door dat drankje te drinken. En dan hoor je op de achtergrond de winnaar van dat dorpslied.
0: Kijk, en wordt ook live gedaan dan?
1: Alles is live. Nee, niet live gezongen. We starten dat liedje.
2: Ik ben bijna jaloers dat ik niet in Zoeterwoude woon. Wat een superleuk evenement voor je hele dorp.
1: Nou, ik ben daar dus de laatste tijd, omdat we voor het jubileumjaar best wel veel dingen mogen organiseren, ben ik daar nu zoveel geweest. Het is echt oprecht een heel leuk dorp.
2: Ja, het is veel mensen misschien uit Leiden-Leiden-Dorp kennen het als soort van, ik heb geen zin om de N11 af te rijden. Dus dan rijden zo langs. Maar de andere kant heb je natuurlijk, de andere kant van de N11, daar heb je gewoon het dorp. Ja, en daar geraak je niet per ongeluk.
1: Als ze ooit nog eens een keer een oud-Nederlands gefilm gaan opnemen, zo'n Pietje Bel-achtige film, en ze zoeken een setting, moeten ze gewoon op het watertje gaan filmen. Dat is echt een pittoresk straatje met oude geveltjes, letterlijk een watertje erlangs. Het is, ik vind het echt een heel leuk dorp.
0: 750 jaar Zoeterwoude dus. En dat wordt eigenlijk het hele jaar gevierd. En vandaag is het dus echt de verjaardag.
1: Ja, en ik heb begrepen dat de oud-burgemeesters Bloemen en Van Tricht ook gezellig meekomen proosten.
0: Oké, ook gezellig. Dus die kan je vanavond dan ook nog even bewonderen. Je kan er dus naartoe. Moet je nog iets meenemen?
1: Nee, ja, cadeautje. Nee, we hebben stoeltjes staan. En misschien even een jas, want het kan koud worden.
0: Ja, en wat nou als het regent?
1: Dan gaan we de kerk in.
0: Oké, er is wel een backup plan.
1: Er is een plan B.
2: Maar wel zorgen dat je voor het zingen de kerk uitgaat. Anders weten we niet welk nummer het is geworden. Dat heeft gewonnen.
1: Goed.
0: Rudo Slappendel.
1: Ik had nog 5 seconden, toch?
0: Jazeker, 4 en 3. Dankjewel en veel plezier vanavond. En allemaal kijken vanaf hoe laat?
1: 7:00.
0: 7:00 op Centraal Plus.
3: start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en

0: Terug naar 1997, aanvoken en don't let go. En daarvoor nog Tame Impala. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. Het is 7:30. Tijd voor het nieuws.
1: Ben je klaar voor een update van het nieuws uit je eigen regio?
0: Hier is Robert.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Oegstgeest start over 2 weken met het controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan namens de gemeente huis aan huis langs of er een hond woont en of die is aangemeld. In Oegstgeest is een verplichte hondenbelasting voor inwoners met een hond. De gemeente weet dat niet iedere hondenbezitter daarvan op de hoogte is. Er wordt dan ook niet direct een boete uitgedeeld. Maar mensen die een hond niet aangemeld hebben, zijn verplicht om dat alsnog wel te doen. De gemeente Wassenaar heeft een flinke kunstcollectie, maar tegelijkertijd ook onvoldoende ruimte en capaciteit om alle kunstwerken te bewaren, te beheren en tentoon te stellen. En daarom wordt een deel van die collectie geveild. Bieden kan sinds gisteren bij een veilinghuis in Den Haag. Daar worden binnenkort ook kijkdagen georganiseerd. Dat meldt de gemeente op haar website. En Zoeterwoude doet dit jaar voor het eerst mee met Open Monumentendag. Op 12 september openen 12 monumenten de deuren. En dat is voor het eerst in jaren dat de kleinste gemeente in onze regio meedoet met het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige periode belooft het vandaag een zonovergoten dag te worden. Het is droog, de zon schijnt en de temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug. 3 minuten en daar ook 3 kilometer.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Purple Disco Machine, Duke de Man en Nothing met Something on My Mind. Daarvoor nog bij Rekja Faithless met de nieuwe Religion. Het is de ochtendshow Centraal Plus. Het is 7:30 geweest op deze dinsdag 1 september. Goedemorgen. Lekker aan je ontbijt. Of nog in bed. Of onder de douche. Zo. Of al in de auto. Of al op je werk. Ze zou maar kunnen.
1: Ja, ik ben bezig met een nieuw ontbijt. Ik probeer ieder seizoen een ander ontbijt te eten. Om een beetje die diversiteit erin te houden.
0: Ja, maar je kwam net met een hamburger binnen, zeg.
1: Nee.
0: Niet zeggen. Wat is je nieuwe ontbijt?
1: Het is dus een soort van eiwithapjes. Dus gewoon heel veel eiwit. Als in gewoon van eieren. Want dat is niet zo, er zit niet zoveel vet en hoe heet dat, cholesterol en zo.
0: Ja.
1: En dan knal ik daar een handje olijven en tomaatjes in.
0: Olijven?
1: Ja.
0: Knoflook?
1: Nee. Een beetje van die witte kaas. En dan gewoon een hele berg van die Italiaanse kruiden, zeg maar.
0: Maar dat is lekker, een soort avondeten?
1: Ja, maar dus, ik kan dus namelijk niet met yoghurt ontbijten. Dus ik moet altijd iets
0: waarom
1: van...
0: Waarom kan je niet met yoghurt ontbijten?
1: Ja, zoete troep moet ik allemaal niet. Ik moet iets echt wat lekker vinden.
0: Nee, maar zout. Yoghurt is in theorie niet zoet.
1: Nee, maar ik moet gewoon iets zouts hebben. Okay. Dus ik ben nu aan het eiwitontbijtjes. Maar dan niet een soort van proteïne-eiwitten, maar gewoon letterlijk...
0: Gewoon normale eiwitten.
1: Nou, dat werkt goed, jongen.
0: Maar zet er dan een sticker op met extra proteïne, dan is je extra gezond. Nou, en 3 keer zo duur.
1: Ja, precies. Ja. Kan ik ze verkopen voor 38 euro per stuk.
0: Ja, nou dat ja. Het is de ochtendshow op Centraal Plus, maar ook ontbijttips hoor je hier. Maar kunnen we een kookrubriekje beginnen?
1: COKE of...
0: Nee, K-O-O-K.
1: Oké, ja, nee, dat is lang niet verstandig.
0: Ik moest ook echt denken, wat zeg jij nou? Maar dat we dan elke week of elke dag een receptje of zo hebben.
1: Nou, ik ben vooral benieuwd naar wat...

0: ontbijten met rabing.
1: Wat deze 91-jarige Amerikaan als ontbijt eet. Want er is dus een 91-jarige oude man in Amerika. Die is de Appalachian Trail. Dat is dus echt 3.500 kilometer.
0: Zeg, dat is echt op zijn zwaar Amerikaans, met een Amerikaans accent.
1: The Appalachian Trail. Die heeft dus 3.500 kilometer
0: net als,
1: in het record gelopen.
0: Hoe heet die van die cartoon?
1: Oh, you mean Squidward?
0: Nee, die elder.
1: Nee, goed verhaal zo, Mark. Wie klinkt het dan zo?
0: Nee, ja, die uit Family Guy of zo. Nee, uit die cartoon.
2: Lois. Ja. Lois Griffin.
0: Ja. Ik wil dat je de rest van de uitzending zo praat.
1: Nee, dat ga ik niet redden. Nee, ik wilde eigenlijk gewoon... Ik vond het heel knap. Dus deed het deze Amerikaan Dale Sanders. Dus
0: niemand snapt dit verhaal meer, hè?
1: Nee, weet je waar dat komt?
0: Oké, er is een man van 91 die heeft een of andere wandeling gedaan.
1: Ja, nee, heel vet. Top. Doe mijn plaatje dan.
0: Ja, ga je echt niet vertellen?
1: Ja, nee. Als ik, wow. Nee. Oh. Even nog een slok koffie, schat. Ja.
0: Echt dag 2 na het zomerreces. En het loopt nou allemaal gierend uit de klauwen.
1: Gillen.
0: 91-jarige Amerikaan heeft inderdaad een wandeling gedaan. Goed voor hem, 3.500 kilometer. Jij zei nog van tevoren, ja, maar dan kunnen we over de Nijmeegse Vierdaagse vertellen. Nou, bij deze gedaan. Nick Kamen naar Promise Myself.
3: Centraal Plus, Mark, plus Rabin is...

0: Back to the 90s, Nick Heyman en I Promised Myself. Een beetje de vroege 90s toch, Gavin?
1: Maar ik vind het ook een beetje decemberachtig.
0: Het is wel een beetje,
1: kerst,
0: een beetje,
1: bijna.
0: Een beetje kerstmuziek bijna. Dat kunnen we binnenkort ook weer gaan draaien.
1: Nee, doe het niet, alsjeblieft.
2: Dit is de ochtendshow. Centraal plus Mark plus Robin plus
0: Claire van Megan.
2: Is wakker worden met...
0: Nou, een gesprek over een nieuwjaarsborrel. Claire van Megan in de studio van Studenten voor Leiden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hartelijk welkom. Ja, Studenten voor Leiden organiseert op woensdag 2 september, dat is morgen, de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Vanaf 19:30 zijn alle Leidenaren welkom. Claire, even de eerste vraag. Nieuwjaarsborrel, het is 2 september. Wat bedoelen jullie daarmee?
3: Jazeker. Nou, heel veel politieke partijen organiseren een nieuwjaarsborrel aan het begin van het jaar. Dan kan je gewoon even samenkomen. Vertelt de partij hoe het jaar ervoor staat. En dat doen wij ook. Maar wij werken natuurlijk heel erg vanuit de leefwereld van jongeren. En dan is het nieuwe jaar is toch minder het moment van december. Maar echt als het nieuwe schooljaar gaat beginnen. En dat is eigenlijk deze week. Ja. De onderwijsinstellingen, PO, primair onderwijs, basisonderwijs, middelbaar onderwijs. Alles is begonnen nu. En dus onze nieuwjaarsborrel ook deze week.
0: En morgenavond dus. Jullie gaan dat doen in The Field. Dat is naast het Centraal Station, volgens mij. Waarom deze locatie en wat is dat dan precies voor een locatie?
3: Het is een locatie waar je gewoon heel veel verschillende dingen samenkomen. En het past gewoon heel erg bij de ideologie van SVL. Dus je hebt het stukje groen, maar ook veel jonge mensen komen er. En we zouden het een hele fijne plek vinden om iedereen te ontmoeten van de stad. En
1: ja, dat... want het is dus niet alleen voor leden of voor studenten, toch?
3: Nee, het is echt een manier om iedereen in de stad elkaar te laten ontmoeten en kennis te laten maken. En er komen heel veel verschillende mensen. Dus denk aan stadspartners, maatschappelijke organisaties, inwoners van jong tot oud. En er komen een paar bijdragen vanuit de partij. Maar het is echt een avond waarop ze zeggen, kom lekker met ons praten. Stel vragen aan ons, stel vragen aan elkaar. En leer elkaar gewoon iets beter kennen die avond.
0: Ja, ja. Er zit natuurlijk ook vanuit Studenten voor Leiden zit ook wel een bepaald doel achter. Er is ook een programmeringje. Wat gaan mensen dan meemaken op die avond?
3: Morgenavond, nou, grotendeels dus gewoon met elkaar in gesprek gaan. Dat praten we aan elkaar met een paar gesprekjes vanuit de partij. En ook vanuit de fractie zal ik een toespraak doen. En dan komt wel het hoogtepunt. En dat is het moment dat het beste studenteninitiatief wordt uitgedeeld. Want in de stad zijn heel veel goede initiatieven voor en door jongeren. En SVL heeft daarin de eer om 1 keer per jaar een paar initiatieven in het zonnetje te zetten. En om echt te laten weten, hey, kijk wat voor goede initiatieven we hier in de stad hebben. Ja. En morgen zal er eentje aan het lijstje worden toegevoegd en een vierde winnaar komen.
0: En de vorige 3 winnaars, wat waren dat voor initiatieven?
3: De eerste was Door het Geluid, en dat is een mentale gezondheidsinitiatief. Ja. Het jaar daarna ging het over de studentenambassadeur De Brandweer, Teun. Okay. Die zich inzet voor veilige studenten, veilige brandveilige studentenhuizen. Mm-hmm. En vorig jaar was het Chaos Atelier, waar jongeren echt creatieve uitingen kunnen doen. En dit jaar kan natuurlijk nog niet vertellen welke.
0: Nee.
3: Maar komt er een hele mooie toevoeging aan die lijst. En het wordt een supermooie avond om daar weer iemand in het zonnetje te kunnen zetten.
1: En hoe zit het met het politieke nieuwe jaar? Want dat betreft, je bent natuurlijk ook gewoon fractievoorzitter van SVL. En dan hebben jullie toch ook een zomerreces achter de rug. Ook voor de politiek is er dat knipje gedaan van een soort van nieuw jaar. Wat zie jij voor je de komende maanden?
3: Ja, ik denk dat het een hele mooie periode wordt. De zomer was denk ik ook wel even goed. We hebben niet stilgezeten. Mm-hmm. We hebben ook de LCIT gehad. Heel veel nieuwe inwoners in de stad ontvangen. Maar je merkt nu dat iedereen er ook wel klaar is om weer met de commissies te beginnen, met de raadsvergaderingen. En daarom hoop ik ook morgen dat er veel mensen naar me toe komen wat zij graag in de stad morgen willen zien. Zodat we ons de komende jaar er heel erg voor kunnen inzetten. Natuurlijk hebben we ons eigen programma. Ons verkiezingsprogramma ligt er natuurlijk klaar en daar gaan we aan werken. Maar iedereen moet zich altijd vrij voelen om de fractie aan te spreken. En we gaan ons heel hard inzetten voor de stad.
0: Ja, en voor de mensen die niet helemaal dagelijks bezig zijn met de politiek. Hoe staat het met de wethouders?
3: We zijn inderdaad bezig met de coalitieonderhandelingen. En die gesprekken zijn gaande. Op dit moment is het nog heel moeilijk om daar dingen over te zeggen. Maar we zijn hard aan het werk en ik hoop dat we snel wat meer informatie kunnen geven.
0: Rabin, ik dacht, we hebben misschien een scoop. Ik denk, ik probeer het toch even op te
1: misschien komt het. Oh ja, trouwens, goed je het vraagt. Die zus, zo en dan. Vanaf morgen trouwens. Ja, helemaal vergeten.
3: Het was leuk geweest.
1: Ja, ik kan het proberen.
0: Even terug naar de nieuwjaarsborrel. Dus waarom is die ontmoeting tussen studenten en gewone Leidenaren met een hele grote tussen aanhalingstekens. Waarom is die ontmoeting tussen die twee groepen belangrijk?
3: Het is altijd belangrijk dat inwoners elkaar gewoon veel meer ontmoeten. En zeker met inwoners tussen jongen en oudere inwoners. Je zit er soms een beetje in een gat. Ja, waar ontmoet je elkaar wel? Om welke ontmoetingsplekken? En SVL probeert op deze manier een plekje te faciliteren. Dat in elk geval 1 keer per jaar altijd kan. Maar we hopen vooral dat mensen elkaar ook op straat gewoon aanspreken.
0: Kijk, morgenavond in de field, dat is naast het station eigenlijk, als je, je hebt het viaduct. Hoe leg je het het makkelijkst uit?
3: Nou ja, ik ben natuurlijk de jonge generatie, dus pak Google Maps erbij en dan komt het helemaal goed.
0: Okay, met zo'n landkaart hoort, zo, ja.
3: Precies, ik denk dat je al het gezellige geklets al hoort. We ontvangen je met open armen. Dus kom vooral langs.
1: En Claire, als je dus een verdwaalde man met een bril ziet rondlopen, dan is het waarschijnlijk Mark die op zoek is.
0: Of een schatkaart. Precies. Kruis erop. Van,
1: help
0: hier moet
1: dan
0: je zijn.
1: Ja. Help je senioren in je stad.
3: We helpen iedereen. Komt goed.
0: Vanaf half acht is de inloop. En alle leidenaren zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Claire, dankjewel.
3: Dankjewel.
0: En veel succes, veel plezier morgen ook.
3: Hoi.
0: En we horen graag wie dan het beste studenteninitiatief heeft gehad. Claire van Meegen, dankjewel. En veel plezier. Dit is Pink.

0: En nu de 1 seconde ronde.
1: Echt, het moeilijkste spelletje van de radio die is, staat op het punt van beginnen. En je kan gewoon meespelen. Ja. Het is niet mega moeilijk vandaag. Maar het is maar net de truc om even op de artiest en de titeltrack te komen.
2: En dat is het ding. Ik vind ze dus iedere dag eigenlijk best wel makkelijk.
1: Ja,
2: maar ja, het is nogal makkelijk als je zelf mag kiezen. Ja. Maar vandaag heb ik wel echt een grote popster meegenomen. Het is niet zo'n obscuur bandje van... haha, dit is de grap, dit is eigenlijk de solowerk van die band. Nee, dit is gewoon echt een mevrouw die je kent bij haar volledige geboortenaam.
1: Ik denk dat iedereen haar, de track dan ook wel kent. Alleen, je moet het even de titel en de artiest koppelen aan je herinnering aan dit liedje.
2: Nou, punt. Laat even horen. Kijken of je het over te weten.
1: Nou, dat bedoel ik. Iedereen kent dit, maar geen idee hoe het heet.
2: Nou, weet je het volgende woord? Bring me he... Weet je het al?
1: Nee.
2: Down is het volgende woord. Maar meer ga ik dan niet zeggen. Want we hebben het dus over een super peroxide blonde popster. Die het echt al lang doet. Acht al sinds de jaren nul, zeg maar. Niet kruik, maar gewoon 2000.
3: 2000 jaar geleden.
2: Hoogblond. En heeft een achternaam die je misschien wat lastiger vindt te spellen dan dat je het zou uitspreken. Nog één keertje luisteren dan. Bring me.
1: Nou.
2: Ja, het is wel een mooie track, hoor.
1: Antwoord mag naar ochtendshow@centraalplus.nl. ochtendshow@centraalplus.nl. En dan even na 8 uur, dan hoor je de uitslag. Dus direct en one full richting het nieuws van 8 uur. Het is de ochtendshow van Centraal Plus. Goedemorgen.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
2: Mijn collega's die kwamen naar de plaatsen vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
1: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
3: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
1: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 470 kilometer file in het land. Ik noem ze in de Leidse regio. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmaden en Nieuw-Vennep. 5 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp. 4 minuten vertraging. De N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazershoudendorp en Zoeterwoude-Weipoort. 4 minuten vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden. 4 minuten. En de laatste, de N444 Noordwijk aan Zee richting Oegstgeest tussen de aansluiting met de N206 en de aansluiting met de A44. 5 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
4: Het is 8:00 geweest op deze dinsdag 1 september. Centraal Plus. Met nu Douwe Bob en This World is Our Home. Goedemorgen.
5: All right.

0: is our home. Het is de Centraal Plus Ochtendshow. 8 uur geweest. Goedemorgen, dinsdag 1 september. Rabin, hallo.
1: Hi.
0: Zo, was je even outgetuned?
1: Nee, ik zat even gewoon...
0: Even je leven aan het overdenken.
1: Het is zo'n fijne track. Die track van Douwebop heeft zo'n... Bijna eigenlijk een simpel groove.
0: Ja.
1: Maar het is zo efficiënt en zo lekker. Het is een hele vrolijke, fijn nummer, vind ik het.
0: Maar er zijn alleen maar fijne, vrolijke, fijne nummers hier op de radio,
1: nou,
0: toch?
1: De oplossing van 1 seconde die je straks hoort is ook wel mooi. Maar hij is fijn, weet ik niet. Hij is niet zo fijn, gevoelig en gezellig, hoor.
0: Ja, nee. Nieuws uit je eigen buurt. We beginnen even bij het weer. Het wordt prima weer vandaag. Graad of 2021 blijft droog. Tenminste, in ieder geval in het westen van het land. In het zuiden en noorden enkele buien. Wind komt in ieder geval uit het westen. En Polen voert een verbod in voor mobiele telefoons op scholen. En Shine gaat naar de beurs in Hongkong.
1: Heb je wel eens onlangs geprobeerd iets te bestellen bij zo'n grote Chinese conglomeraat?
0: Nee.
1: Nee, er komt dus een hele hoop veel meer belasting bij, importtaxen.
0: Ja, zeker.
1: Ja, het is echt...
0: En terecht.
1: Ja.
0: Je kan toch gewoon niet iets bestellen voor 1 euro... en dat dan helemaal wordt verscheept hier naartoe... en dat het dan maar 1 euro kost, knap dat niet.
1: Nee, dus wat dat betreft zul je het wel weer zien gebeuren... dat het dropshippen op die manier toch weer op een andere manier gaat gebeuren. Want ik zou nu niet meer zo gauw iets voor 5 euro willen bestellen... als ik dan 15 euro aan importtaxen moet gaan betalen.
0: Nee, dan koop je het wel gewoon bij een Europees of Nederlands bedrijf, toch?
1: Ja, als ik dat
0: betere kwaliteit en dan ook nog minder kinderarbeid.
1: Of waarschijnlijk exact hetzelfde minder object. Slecht. Maar dan ga je... Dus het, als het tegengaan is van iedereen bestelt los... één klein attribuutje van 2 euro per stuk... Ja, dan is het misschien wel een hele goede handeling. Maar ja, wie weet kun je er ook wel weer een bedrijfje uit weten te slaan.
0: En de 91-jarige Amerikaan Dale Sanders is de oudste wandelaar ter wereld... die de Appalachian Trail heeft uitgelopen.
1: Appalachian Trail.
0: Ja, die. Hij begon op 6 september vorig jaar aan de bekende lange afstandswandelroute... en kwam gisteren na ruim 3500 kilometer aan in de Amerikaanse staat Maine.
1: Maar dat gedaan. Ja, dus het is een hele grote...
0: Een stukje wandelen.
1: Het is een bergreeks die van zo'n beetje Kentucky, West Virginia... daar in dat buurtje van de Verenigde Staten...
0: Mm-hmm.
1: helemaal schuin rechts omhoog... naar inderdaad de buurt van New York en Canada. Nou, Maine is dan hier het einde van zijn punt geweest. Dat is echt een flinke tocht langs allemaal bergen door verschillende staten. 3.500 kilometer lang. Ik zou het wel knap vinden als jij dat doet, Mark. Laat staan een man van 91.
0: Ik vind met de auto al ver. maar serieus, 3.500 kilometer, dat is echt wel serieus. Het kabinet rekent op brede steun van de oppositie voor de begroting. Maar die begroting is juist nog een beetje sceptisch. Want het is gisteren gelukt, hè? Witte rook.
1: Oh ja.
0: De begroting hebben ze af. Ik had ook niet anders verwacht. Het moest natuurlijk voor middernacht naar de Raad van State gestuurd worden. En dat is gewoon gelukt.
1: Gelukkig maar.
0: Ja, en het is dan ook zo van, we hebben geen begroting voor 3 partijen, maar voor 10 partijen gemaakt.
1: Kumbaya.
0: Dat zegt minister Heijnen van Financiën. Daarmee doet hij ook gelijk een oproep aan de oppositiepartijen... om de plannen van het kabinet te steunen. Maar de vraag is, gaan die dat doen?
1: Ja, dat is nog even afwachten. Maar de eerste, beetje engste drempel lijkt wel genomen te zijn, toch?
0: Ja. En de gemeente Voorschoten waarschuwt inwoners voor duurzaamheidsbedrijven... die onterecht beweren dat ze samenwerken met de gemeente... op het gebied van duurzaamheid. Volgens de gemeente neemt het aantal commerciële partijen... dat duurzaamheidsoplossingen aanbiedt... zoals thuisbatterij, isolatie en energieadvies toe... Hoewel de gemeente noemt die ontwikkeling wel positief. Maar sommigen die presenteren het alsof ze samenwerken met de gemeente. Maar dat is dan niet het geval.
1: Nee. Dat moet je ook passen.
0: Nee. Deze ochtendshow is mede mogelijk gemaakt door de gemeente. Nee.
1: Nou, trouwens, over die helemaal de verduurzaming gesproken. RTLZ heeft rondgevraagd bij 5 vastgoedpartijen.
0: Ja.
1: Van wat is er nou aan de hand met de kantoorgebouwen? En dan blijkt dus dat er een best wel grote vraag is naar moderne en goed bereikbare duurzame kantoren.
0: Mm-hmm.
1: Met name omdat werkgevers weer heel graag hun werknemers naar kantoor willen.
0: Ja.
1: Dat hele thuiswerken, ik weet niet waarom, maar daar wil iedereen blijkbaar vanaf als je een bedrijfeigenaar bent.
0: Nou, sommige mensen kunnen daar heel goed mee omgaan en andere mensen niet.
1: En hoe krijg je iemand dan naar een kantoor? Nou, dat is blijkbaar met een super deluxe, super modern, super duurzaam, heel kek kantoor waar je de hele dag wil zijn. Nou, weet ik niet of je wat voor kantoren jij nou wel eens komt. En voldoen die aan dat soort eisen? Kom jij vaak in van die hele mooie spiksplinter nieuwe moderne kantoren?
0: Nee.
2: Zou je
0: ik vind dat we het hier bij de Omroep best leuk hebben gedaan. Met allemaal een radiostudio. Dat hebben we niet heel veel kantoren. Dat scheelt allemaal weer. Een beetje een televisie en een dingetje. Maar we hebben niet een hippe padelbaan op het dak of zo. Dat hebben we niet.
1: Als journalist kom je natuurlijk ook op heel veel andere plekken. En dan kom je ook wel bij mensen en kantoren binnen natuurlijk.
0: Ja, maar
1: zie je daar nou wel eens? Je denkt van,
0: maar het blijft een kantoor.
1: Ja.
0: Ja, dan kan je wel een kekke bank neerzetten of een pingpongtafel. Maar het blijft een kantoor.
1: Nou, wie weet.
0: Wat wel leuk lijkt, het is zo'n flipperkast of zo. Weet zo'n ding? Zo'n...
1: Ja?
0: Pjoe, pjoe, pjoe. Pong.
1: Oh, het is een arcadekast.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Of gewoon een spelcomputer, dat kan natuurlijk ook.
1: Nou, dat is volgens mij niet precies waar dit onderzoek op wijst. Maar nee.
0: Goede koffie, dat is heel belangrijk.
1: Goede koffie.
0: Want wij kwamen hier vanmorgen binnen en toen stond die koffiemachine in storing. Want een lekbak moest geleegd worden en allemaal dat soort dingen.
1: Och meid, boze brief. Boze brief naar koning Willem-Alexander.
0: We moeten er 1 seconde rond nog even oplossen.
1: Oh ja.
0: 1 seconde van een track. En even voor achtervoegen, welke is dat dan? Het kan er maar eentje zijn.
1: Ja, het is die hele mooie van Christina Aguilera. De track heet Beautiful.

0: Beautiful tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus, de omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Ja, IJsclub Voorschoten is geld aan het inzamelen voor een nieuwe combibaan, waarop straks in de winter geschaatst kan worden en de rest van het jaar geskielerd. Het is alleen wel een belangrijke subsidie weggevallen. Daarom is wat extra financiering nodig. De club roept inwoners, leden en bedrijven op om bij te dragen. In de studio is voorzitter Freek Bomhof. Freek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, in april van dit jaar lazen we nog het goede nieuws dat het er nu echt gaat komen, de baan. Maar gaat dat nog steeds gebeuren?
1: Ja, dat klopt nog steeds hoor. Het gaat er echt komen.
0: Mooi, maar dus, er is wel een subsidie weggevallen.
1: Was wel even heel naar. Ja. Er is een speciale subsidie, hè? De BOZA, de bouw en onderhoud voor sportaccommodaties subsidie. En daarvoor moet je als eerste erbij zijn. Dus we zaten begin januari, 's ochtends 9 uur klaar achter de laptop om te klikken alsof je een kaartje voor een festival koopt. Ja. En we waren er redelijk op tijd doorheen. En toen crashte het systeem.
0: Oh nee.
1: Ja.
2: En dan is het een free-for-all geworden, toch? Daarna is het een soort van oh shit, onze computer deed niet. Sorry IJsclub. Random exact. Number generation.
1: Exact, toen zijn ze gaan loten en toen werden we iets van nummer 2600 van de 2800 aanvragen.
0: Ja,
1: dan vis je achter het net. Ja. Ja.
0: Dus zijn er andere manieren nodig om geld binnen te halen natuurlijk. Een daarvan is met een soort crowdfunding, zo moet ik het zien denk ik.
1: Ja precies, ja, dat gaan we doen. Kijk, we kunnen het ook lenen. Hè? De gemeente die ziet het ook helemaal zitten dat we zo'n baan aanleggen. Dus die hebben gezegd naast een subsidie willen we ook een garantstelling doen.
0: Oh, ja.
1: Dus dat je kunt lenen bij de bank en dat de bank daar dan met vertrouwen naar kan kijken. Alleen het nadeel van lenen is, dat moet je een keer terugbetalen. Ja. En dan moet je rente over betalen.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat je voor je exploitatie, dus wat je met zo'n baan doet, met de nieuwe leden en alle trainingen die je geeft en alles, ja, daar ligt dan een grotere druk op. We hebben het doorgerekend. Dat kan waarschijnlijk nog steeds. Maar het is wel een heel stuk prettiger als we die weggevallen subsidie, als we dat ook gewoon aan giften via die crowdfunding binnen kunnen krijgen.
0: En want wat voor een baan is het? Het is, ik sla het misschien even plat. Het is een plak asfalt.
1: Ja, ja. Ja. Inderdaad, ja, precies.
0: Wat kost dat?
1: Maar wel een heel speciaal stuk asfalt.
0: Ja,
1: ja, het is ongeveer 5 ton. Hè. Je moet er een heleboel dingen voor doen. Je moet zorgen dat het niet wegzakt, bijvoorbeeld. Want we hebben hier slappe veengrond. Dus je moet ervoor zorgen dat dat een beetje nette manier gebeurt. Het moet super vlak zijn.
0: Ja, geen drempels erin.
1: Nee, precies. Nee. Kijk, want wat we ermee doen, als het maar een heel klein beetje vriest, gaan we er een klein laagje water op spuiten. Een heel dun laagje. Dus dan kun je met één, en dat bevriest dan meteen, omdat het zo dun is. En met ongeveer 1 centimeter kun je dan eigenlijk al schaatsen. Vroeger hadden we 8 centimeter nodig. We moesten al de dagenlang wachten. Maar nu, met 1 centimeter kunnen we al aan de bak.
2: Dus in Voorschoten het wel, is het dan it get all tate on, zeg maar.
1: It get on, maar dan op zijn Voorschoten. Ja,
2: altijd on.
0: Ja, wat je best wel veel hoort is op het moment dat het dan even 1 of 2 graden onder nul is. Dat in het oosten van het land op inderdaad die asfaltbanen, dat daar gelijk geschaatst kan worden. En dan zijn we hier in de regio nog naar onze grasveld aan het kijken van ja, het is nog niet eens bevroren.
1: Zeker. Altijd weer Winterswijk, hè? Die hadden een paar weken terug zelfs al een keertje nachtvorst. Toen hebben ze geloof ik geen baan gemaakt hoor. Maar nee, we denken dus echt dat we dan daarmee eigenlijk elk jaar wel open kunnen gaan. En ook gewoon veel meer dagen eerder dan anders.
0: Hè? Ja.
1: Dus we kunnen echt veel meer ijs aan de inwoners van Voorschoten bieden. En zomers kun je er natuurlijk met wieltjes op aan de slag. Je kunt gaan skileren of je kunt ook nog andere sporten gaan doen. Of activiteiten doen. Er is al gepraat over rollatorcursussen bijvoorbeeld. Hè, dat
0: ik ben voor,
1: dingen.
0: Ja.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is toch briljant?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Maar goed, het stelt eisen aan zo'n baan. Het moet heel vlak zijn en het moet precies horizontaal liggen. Anders loopt dat water er weer af. Dus dat betekent dat het ook niet even een kwestie is van asfalt neerleggen en klaar.
0: Nee. Een beetje onderschat misschien. Zeker door mij dan.
2: Nee, maar en wat kun je allemaal doen met zo'n baan als je zegt van rollatorcursussen? Maar ook, en wat brengt het dan een gemeente om eigenlijk een 24-7 schaatskielerbaan te kunnen bieden?
1: Ja, het is nu een grasveld, hè. En gras is mooi. In de zin van in een bebouwde omgeving is het fijn dat er een stuk groen is. En daar word ik wel een beetje op gevoetbald. Maar het stomme is dat er allemaal gaten in dat gras zitten.
0: Mm.
1: In de winter gaan de ganzen die gaan lekker op het water rondhangen. Als een soort hangjongeren. En die gaan met hun poten heen en weer wapperen. Het is echt heel stom. Maar er zitten echt gewoon kraters in dat grasveld. Dus als je daar gaat voetballen, ja, je breekt je enkels als je naar het kijkt. Dus er wordt niet eens zo heel veel mee gedaan. En nu krijg je dus een stuk midden in het dorp waar je dus zomers kunt skileren en waar je 's winters kunt schaatsen. En er wordt ook nog een park omheen aangelegd, het Vlietpark. Want we hebben niet het hele terrein nodig. Dus dat park dat geeft ook nog iets met bomen en wat water en wat begroeiing. Wat ook voor de hittestress en de hele aantrekkelijkheid van de wijk goed is.
2: Nou, precies, want het klinkt nou een beetje tegenstrijdig om waarin iedere stad versteend en een hitte-eiland is en geschreeuwt om vergroening, dat jullie denken, weet je wat we gaan doen? We gaan een kilometer asfalt leggen. Ja.
1: Nou, het is gelukkig geen kilometer, het is 300 meter.
2: Oké.
1: Dat is inderdaad, dat neemt warmte op. Maar tegelijkertijd, omdat er met water en begroeiing omheen gewerkt wordt, is het netto-effect heel, heel positief. En ook voor dingen als waterberging. Want die versteding is ook niet goed voor al het water. We hebben ook flink wat gesprekken met het Hoogheemraadschap gevoerd.
2: Ah, ja.
1: Wat doen jullie met al het water wat er afloopt? En wordt het wel op een nette manier opgeslagen? Nou, dat is allemaal in orde.
0: Je oproep dus inderdaad voor dat mensen voor de crowdfunding. Op jullie website staat denk ik wel een linkje of zo.
1: Ja, zeker.
0: Ik wil
1: zeker
0: doneren.
1: Ja.
0: Oké, dat is wel het makkelijkste.
2: We hebben het dus over €500.000. Dat is de, ja, de
0: een totale bedrag.
2: Ja, een hypotheek van een gemiddelde garagebox in Amsterdam.
1: Ja.
2: Om het een beetje in perspectief te brengen. Dat klinkt voor een individu klinkt dat als mega veel geld. Maar hoe groot acht je een kans dat dus een 500.000 gevonden kan worden?
1: Het grootste deel hebben we al, hè?
2: Ja.
1: De gemeente is over de brug gekomen met een fijne subsidie. Maar er zelf ook wel heel wat spaargeld nog.
2: Ja.
1: Er zijn ook gewoon andere stichtingen die al van alles hebben toegezegd. Dus waar we nu ongeveer op mikken is 50.000. En nogmaals, dat kunnen we ook lenen als het nodig is, hè? Maar
0: liever dat het vanuit Voorschoten zelf komt.
1: Dan wordt het ook iets van de Voorschotenaren zelf.
2: Zeker.
1: Hè?
2: Jazeker. Dus ja. In het kort is het eigenlijk, de baan komt er. Of je nou wil of wel.
1: Zeker.
2: Het is alleen even kijken of we dus de eventuele tekorten moeten doorspitsen naar de mensen die er gebruik van willen maken. Of dat we die kosten kunnen drukken, zodat de gebruikers niet die kosten hoeven te drukken.
1: Nou, prachtige samenvatting.
0: Oké, okay, dan nog. In het weekend van Voorschoten, 12 september, daar zijn jullie bij aanwezig. En dan gaan jullie ook de nieuwe naam onthullen.
1: Er komt een nieuwe naam, ja, want we gaan andere dingen doen. Het is niet alleen maar ijs, maar ook asfalt. Dus
0: de nieuwe naam is er al wel?
1: Die is er al wel.
0: Nou, vertel.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja,
0: maar is het een hele andere naam of is het...
1: Ja, het is wel een heel andere naam, okay. Maar je zult er nog in herkennen wat we doen, zeker. En ik denk dat het nog jarenlang in het dorp gewoon de IJsclub zal blijven heten.
0: Oké, okay, maar je hebt een hele officiële naam nodig. En die wordt dus bekendgemaakt tijdens het weekend van Voorschoten. 12 september, dus we moeten nog even 11 dagen in spanning zitten. Freek Bomhoff, de voorzitter van nu nog de IJsclub Voorschoten. Dank voor de komst en succes.

0: met de Edge of Desire. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Ja, de bibliotheek Bollestreek is tegenwoordig veel meer dan een plek om boeken te lenen. Je kunt er terecht voor cursussen, workshops, lezingen, digitale hulp en ontmoetingen met andere mensen. Maar dat is nog niet helemaal bij iedereen volledig bekend. En daarom trekt de bibliotheek erop uit om inwoners kennis te laten maken met het aanbod. Ze staan onder meer bij het dorpsfeest in Oegstgeest. Staan ze op het dorpsfeest. Rianne Lambeau vertelt er meer over. Aan de lijn is Rianne. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, veel mensen denken bij een bibliotheek nog steeds vooral aan boeken, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is een imago van de bibliotheek waar we landelijk nog steeds veel mee te maken hebben. En dat is natuurlijk ook nog steeds een van onze belangrijke taken. Maar ja, zoals je al zei, heeft de bibliotheek ook steeds meer een maatschappelijke rol en een educatieve rol. Dus we doen veel meer dan alleen de boeken uitlenen. En dat willen we inderdaad met de campagne Ontdek de Bieb laten zien.
0: Kijk, Ontdek de Bieb. En Ontdek de Bieb dus ook tijdens het dorpsfeest in Oegstgeest. Jullie staan op meer festivals in de verschillende dorpen waar jullie actief zijn. Maar dus ook in het dorpsfeest in Oegstgeest. Wat gaan bezoekers dan merken? Gaan jullie boeken uitdelen?
1: Nee dus. We staan inderdaad op verschillende plekken in de Bollestreek de komende periode. En aanstaande zaterdag 5 september dan op dorpsfeest in Oegstgeest. En we hebben juist een mooie stand met informatie, maar ook allerlei leuke dingen voor jong en oud die te maken hebben met onze programmering. We delen het nieuwe programmaboekje uit met al het aanbod voor dit najaar. We hebben gewoon allerlei leuke activiteiten waarmee mensen ook kunnen zien wat we allemaal doen eigenlijk. Kijk. En we gaan natuurlijk met mensen in gesprek.
0: En waarom is het nou belangrijk om juist naar dit soort evenementen toe te gaan vanuit de Bieb?
1: Ja. Nou, omdat we toch merken dat het lastig is om dit verhaal over te brengen. Door gewoon je activiteiten te promoten in krant of op de radio. Dat het gewoon ook echt goed is om met mensen daarover te praten. En dat veel mensen dan ook zeggen van, ik wist dit niet. Ik wist niet dat je dit allemaal in de bibliotheek kon doen. Ja. Dus daar komen gewoon hele leuke, goede gesprekken uit voort. En toch vaak wel besef bij mensen van de bibliotheek is ook echt meer dan de boeken.
2: Marianne, noem eens een voorbeeld. Want ik ken de Bieb inderdaad als een plek waar heel veel boeken zijn. En waar ik vroeger met mijn moeder altijd mee moest. En tegenwoordig kom ik regelmatig in de Bieb als een soort van printshop. Want ik kan dan printjes bij jullie doen.
1: Oh ja, dat is ook fijn inderdaad. Ja, wat dat betreft is de bibliotheek van heel veel markten thuis inderdaad. Het is vooral aanbod waarmee mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Het is aanbod waarmee mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dus het is vaak ook gericht op mensen die misschien wat eenzaam zijn of op weinig plekken komen. Dan is de bibliotheek gewoon een laagdrempelige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe dingen leren. Dus we hebben allerlei cursussen en workshops, lezingen. Je hoeft allemaal geen lid te zijn om deel te nemen. Dus het is echt bedoeld om mensen gewoon op een laagdrempelige manier samen te brengen. Digitale hulp natuurlijk. Heel breed.
2: En Rianne, als bibliotheekjuffrouw ben ik toch altijd benieuwd. Hoe klinkt jou tot stilte manen? Want dat hoort toch ook een beetje bij Bieb. Mag ik jouw allerbeste...
1: Zelfs dat is dus tegenwoordig niet meer zo in de bibliotheek.
0: Je mag gewoon herrie maken in de Bieb.
1: Ja, precies. Ja, want het kan natuurlijk ook bijna niet anders. Dat als er een leuke activiteit voor kinderen plaatsvindt, dat er ook gewoon rumoerigheid is. En dus het verbaast mensen ook soms dat ze binnenkomen in de bibliotheek. En dat het ook echt bruist. En dat het ook echt een levendige plek is. En natuurlijk creëren we ook hoekjes waar mensen nog steeds lekker rustig een boekje kunnen lezen. Ja. En zijn echt niet alle momenten dat de hele bibliotheek vol staat. Maar die momenten zijn er zeker. Kijk, dus die bibliotheekstemmen heb ik helaas niet.
0: Dat hoeft dus ook tegenwoordig niet meer. Het is niet een voorwaarde om bij de Bieb te werken. Nee,
1: zeker niet.
0: Het dorpsfeest in Oegstgeest, daar is de bibliotheek dus aanwezig. Hebben jullie dan een kraampje of zo?
1: Ja, klopt. Ja, leuke aangeklede staattafel staan er met verschillende collega's omheen. En we hebben van alles mee. En in Oegstgeest komt er zelfs een goochelaar langs. Dus dat is voor de kleintjes ook wel een extra aantrekkingskracht, denk ik.
0: Kijk, gaat allemaal binnenkort plaats hebben. Rianne Blambo, dankjewel van de Bibliotheek Bollestreek.
1: Dankjewel.
0: Dus meer naar buiten ontdekt de bibliotheek. Het is Centraal Plus met de ochtendshow.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Oegstgeest start over 2 weken met het controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan namens de gemeente huis aan huis langs of er een hond woont en of die is aangemeld. In Oegstgeest is een verplichte hondenbelasting voor inwoners met een hond. De gemeente weet dat niet iedere hondenbezitter daarvan op de hoogte is. Er wordt dan ook niet direct een boete uitgedeeld. Maar mensen die hun hond niet aangemeld hebben, zijn verplicht om dat alsnog wel te doen. De gemeente Wassenaar heeft een flinke kunstcollectie, maar tegelijkertijd ook onvoldoende ruimte en capaciteit om alle kunstwerken te bewaren, te beheren en tentoon te stellen. En daarom wordt een deel van die collectie geveild. Bieden kan sinds gisteren bij een veilinghuis in Den Haag. Daar worden binnenkort ook kijkdagen georganiseerd. Dat meldt de gemeente op haar website. En Zoeterwoude doet dit jaar voor het eerst mee met Open Monumentendag. Op 12 september openen 12 monumenten de deuren. En dat is voor het eerst in jaren dat de kleinste gemeente in onze regio meedoet met het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige periode belooft het vandaag een zonovergoten dag te worden. Het is droog, de zon schijnt en de temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
0: Robert, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best druk onderweg. 487 kilometer file in het land. En ook in de Leidse regio staan er een aantal. Begin op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 7 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 5. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, 7 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staan er 2 tussen Blijswijk en Nooddorp, 5 minuten vertraging. En tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld doe je er 13 minuten langer over. De laatste, de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort, 4 minuten vertraging.
3: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: en Tommy Narkert met Dark Side. Daarvoor Cameron Whitecomb met Kingdom of Fear. Het is 8:30 geweest.
1: Mark, straks gaan we het over je allermeest favoriete onderwerp hebben.
0: Ja, lekker man. 1 plus 1 is...
1: 58. 3.
0: Oh. Ja, wiskunde.
1: Ja, dus voor niet iedereen is het even goed weggelegd. Je hoorde bij ons dat rekenen bij ons
0: echt gaan horen op de radio.
1: Of fout gaat. Maar gelukkig is er iemand die ons hulp kan bieden. Erik uit Oegstgeest, die heeft iets bedacht om eigenlijk mensen nog op school zitten en er nog wel echt nog wat mee moeten. Om die te kunnen helpen met wiskunde. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat doen. Je hoort het straks.
0: Vond jij wiskunde leuk?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Kan je het ook?
1: Achteraf, ja.
0: Oké, waarom zit je dan op de radio? Wat is daar misgegaan?
1: Ja, geen idee.
0: Fleming en Meteor met Niet Nodig Nu. Zometeen dus een interview over wiskunde.

0: Fleming en Meteor met Niet Nodig. Het is de Centra Plus ochtendshow. Op 16 september verschijnt een speciale editie van een boekje voor brugklassers gericht op het goed aanpakken van wiskundesommen. Juist in de brugklas kunnen de resultaten voor wiskunde belangrijk zijn bij het bepalen van je vervolgniveau. Het boekje wil leerlingen daarom niet alleen helpen met de som zelf, maar vooral met de vraag hoe pak je een wiskundeopgave goed aan. Ze hopen de makers onzekerheid en onnodige fouten te voorkomen. Erik Groenendijk in de studio, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En voor wie is dit boekje dan precies bedoeld?
1: Dit boekje, deze speciale brugklaseditie, is bedoeld voor mensen die nu gaan beginnen met de brugklas.
0: Kijk, het is niet voor mij.
1: Nee, dat kan van niet.
2: Want hoe zit dat nou met wiskunde tegenwoordig? Want ik heb vroeger ook, ik ben 35, dus ik heb die wiskunde B en A. Maar er was ook nog een wiskunde C voor mensen die wat minder zouden zijn. Want C is natuurlijk. En dan D was juist weer een extra curriculaire, extra moeilijke wiskunde.
1: Dat klopt.
2: Hoe is dat nog steeds het geval? En hoe zou je eigenlijk inderdaad een groep achter moeten voorbereiden op, ja, ga een van deze vier willekeurige wiskundes volgen?
1: Nou, je hebt de brugklas, daar heb je natuurlijk nog geen keuze. Dat is allemaal hetzelfde.
2: Komt later.
1: Ja, dat komt later. Dus daar hoef je nog niet druk over te maken. Waar het om gaat is dat je eigenlijk vanaf de brugklas meteen begint met op de juiste wijze de wiskunde aan te pakken.
2: En wat is dan wat is een juiste wijze? Of wat zie jij vaak nu fout gaan waardoor mensen heel vaak problemen ervaren met wiskunde? Dat er bijna blinde paniek van komt als het iets over rekenen komt.
1: Ja, na mijn pensionering ben ik gaan analyseren waar de problemen zitten. En dat zijn allerlei verschillende problemen. En op basis daarvan ben ik dan gaan zoeken van hoe kan ik nou zorgen dat ongeacht wat de soorten problemen zijn, iemand toch de wiskunde goed aanpakt. En dat is eigenlijk hetgene wat er dan nu voor ons ligt, dat gele boekje. En dan, ja, in dit geval een speciale editie voor de brugklas.
2: En wat zijn de dingen die dan vaak fout gaan bij docenten die iets moeten lesgeven? Misschien het allemaal zo goed begrijpen dat ze het eigenlijk niet weten uit te leggen. Of wat gaat er juist intern bij een student of bij een leerling juist niet helemaal lekker?
1: Er zijn allerlei fouten die gemaakt worden. Dat is, de eerste fout is meestal te snel het antwoord willen opschrijven. Dus niet genoeg kijken wat de
2: je
1: vraag is.
2: Laten zien, Erik. Je moet je werk laten zien. Dat werd gezegd tegen mij vroeger.
1: Oké. De meeste leerlingen beginnen met te snel het antwoord te willen geven.
2: Okay.
1: Dus ze kijken niet naar wat de gegevens zijn. En ze kijken ook niet precies wat de vraag is. En beginnen dan te schrijven, komen erachter dat het niet gaat. En dan is het paniek. En, klinkt heel gek, maar het is echt zo. En dus, zeg maar, dit gele boekje zorgt ervoor dat je stapsgewijze de som aanpakt op de juiste wijze.
2: Kijken wat je hebt, kijken wat je moet doen en dan pas aan de slag.
1: Ja, eerst alle gegevens op een rijtje. Wiskundedocenten zijn er erg goed in om de gegevens te verstoppen op allerlei verschillende manieren. En daar moet je eigenlijk mee beginnen om dat eerst goed op een rijtje te hebben. Dan moet je zorgen dat je de vraag goed leest, want daar worden heel veel fouten gemaakt. Er wordt een antwoord gegeven, maar dan was dat niet het antwoord op de vraag. Dus dat scheelt ook een hoop punten. En dan tenslotte moet je dan weten welke rekenregels, de grammatica van de wiskunde, zeg maar, je moet gebruiken om te zorgen dat het goed op papier komt. En dan uiteindelijk nog eens een keer nakijken of het antwoord kan kloppen.
2: Dat, ja, want ja, daar pas klinkt het een beetje wiskundig. Daarvoor klinkt het eigenlijk als een bijna algemene taalbeheersing en een algemene probleemanalyse.
1: Dat klopt ook. Dat is het ook. Daar zit ook echt het probleem.
2: Oh, okay.
1: En als je zeg maar deze systematiek volgt, dan kun je ook en je natuurkunde, ESG-kunde en je economiedata veel beter doen. Omdat je geleerd hebt om naar een probleem te kijken. Je vergelijkt het altijd met een arts. Hè. Een arts kan niet een beslissing nemen over hoe je te behandelen als hij niet eerst alle feiten op een rijtje heeft staan. Dus, ja.
2: Nee, als ik naar de huisarts ga en ik zeg ik heb pijn. En dan zegt hij oké, hier doe deze oefening en slik deze pillen. Dat werkt natuurlijk niet zo.
1: Dat werkt niet. Nee.
0: Is het zo, want ze zeggen wel eens, hè, leerlingen, jij hebt een wiskundeknobbel of je hebt een talenknobbel. Is dat nog een ding of kan eigenlijk iedereen het leren?
1: Nee, ik denk dat een wiskundeknobbel wel van invloed is op het moment dat je op universitair niveau terechtkomt. Maar nog niet op het niveau van de middelbare school.
0: Oké, okay, okay. Dus ik heb gewoon vroeger verkeerd les gehad?
1: Misschien niet helemaal correct. Nee, dat klopt.
0: Ik hoop niet dat mijn oude wiskundedocent aan het luisteren is.
1: Nou, ik weet ook niet
0: wat voor docent je hebt, hè, denk ik.
1: Ja, dat speelt een rol.
0: Een hele
1: sommige docenten hebben daar echt gevoel voor. Ja. Van hoe krijg ik die leerlingen dat die het inderdaad goed gaat aanpakken. Ik weet ook niet of het probleem echt ligt bij de docenten. Ik geloof het niet.
0: Nee. Het is, maar de handige tools dus staan in het boekje. Hoe is dit idee ontstaan eigenlijk?
1: Het idee is ontstaan omdat ik elke keer, ik geef heel veel bijlessen. Niet alleen wiskunde, maar ook die andere vakken. En ik zag gewoon dat mensen systematisch een aantal fouten maakten. Toen dacht ik, oké. Geven al die fouten, hoe kan ik dan één systeem bedenken om te zorgen dat iedereen die dat systeem beheerst, dan ook inderdaad gewoon alle sommen goed kan oplossen.
0: Kijk, en vanaf 16 september dan wordt het boekje dus officieel gelanceerd. De speciale brugklas editie. En daarmee goede tips in ieder geval voor leerlingen om toch wiskunde beter te begrijpen.
1: Dat klopt.
0: Is het. Ja. Oké, dank voor de komst. Het was in de studio Erik Groenendijk die dus een nieuw boekje heeft gelanceerd. Succes, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: is de ochtendshow op Centraal Plus.
1: Het absolute minimum. En dan hebben we het dus niet over het beren minimum. Nee, gewoon het absolute minimum. De laagste drempel.
0: Ja, dat is een beetje mijn motivatie voor dit programma. Nee. Oh. Ja, je dacht al, wat gaat hij zeggen? Dat wist ik zelf ook nog niet. Zometeen, dan is Rudo er trouwens.
1: Ja. Dit klinkt heel verrassend, maar dat doet hij namelijk letterlijk iedere dag.
0: Ja, maar het is goed om even aan te kondigen. En dan moet hij vanavond nog naar 750 jaar Zoeterwoude. De talkshow, die zenden we om 7 uur vanavond live uit. Kijk te allen als je begint.
1: Ik vind dat zo knap om een live televisie te moeten maken. Want dan ben je dus, dan moet je zoveel schakelen. En dan is het ook nog eens buiten. Er zijn dus echt gewoon letterlijk straatjes afgezet, is mijn
0: idee. Ja, zeker. Maar je kan wel dus gaan kijken. Nou, in ieder geval, de ochtendshow is er morgen weer. Fijne dag nog. En het nieuws hoor je natuurlijk hier op de radio en op centraalplus.nl. Yep.

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
3: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
2: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
4: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
2: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. Dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp 6 kilometer file. Staat file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. 10 minuten is de vertraging. En 10 minuten is de vertraging op de N11 Leiden-Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 2 kilometer file. En 207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij de Algra-brug een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Blurred Lines van Martin Garrix en Ed Sheeran. You're the Repeated.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Welkom 9 uur op deze 1 september 2026. De meteorologische herfst die is vandaag gestart. Dan wel weer met mooier weer vandaag. Dat is dan wel fijn. Hey, en vanavond ook de talkshow. De verjaardagstalkshow van de gemeente Zoeterwoude. Waarbij de verjaardag echt gevierd gaat worden. Met om 7:50 19:50 uur het proostmoment. Live op het Dorpsplein in Zoeterwoude. Je kan erbij zijn. Mocht je er niet bij kunnen zijn. Kun je thuis kijken op televisie. Via Ziggo Kanaal 40. En KPN 1412. En Odido 820. Dit begint vanavond om 7:00 op het Dorpsplein dus. En Carla Breuer die is de gast. De nieuwe burgemeester. Verder wordt het Dorpsplein. Lied gekozen. Wordt de meest versierde straat. De best versierde straat in Zoeterwoude vandaag op die verjaardag. Wordt ook nog eens een keertje gekozen met een leuke prijs erbij. En wordt er ook nog teruggeblikt op het jubileumjaar tot nu toe. Dat vanavond op televisie vanaf 7:00 op Centraal Plus. Lekker eventjes kijken dus. Nu een nieuwe aflevering van Rudo met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Dat nieuws dat hoor je zo meteen om 9:30. Verder heb ik de bekende jarige voor je.

0: Twenseliers en Somebody New bij Centraal Plus en Hanna mee met Wacht op mij. Vanavond de talkshow, de verjaardag van Zoeterwoude, vanaf 7 uur live te zien op televisie en online bij Centraal Plus. Maar de feestweek, want daar valt deze talkshow in, begon afgelopen zaterdag al met een jaarmarkt. De jaarmarkt op het Watertje en ook met een voetdrukfestival op het plein bij de Dorpskerk. Dat werd geopend om 10 uur 's ochtends door de nieuwe burgemeester van het dorp, Carla Breuer.
1: 3, 2, 1, 0.
2: Ja, hij is geopend zojuist. Hier met de braderie hebben we 750 jaar feestweek Zoeterwoude geopend. Ik heb een woordje gericht tot de vrijwilligers die er stonden. Vervolgens zijn de vrijwilligers uitgenodigd om samen met mij het lint door te gaan knippen. Zij hebben het vastgehouden. Ik heb het doorgeknipt en daarmee is de feestweek geopend. Nou, ik ga zo meteen naar het cultuurhuis. Daar wordt de film vertoond 700 jaar Zoeterwoude. Daar zijn ook nog hele mooie foto's te zien. Vanmiddag kan iedereen naar de expositie. Daarna ga ik kijken naar optredens van koren. En dan mag ik ook een woordje tot hen richten.
3: Vooral het Uitsmijtkoor, het Hazes Projectkoor. Maar niet te vergeten het Chantikoor, de Weidepoort.
0: Waarom is het nou zo bijzonder dat alle koren uit Zoeterwoude hier eigenlijk samen optreden?
3: Omdat dat nooit gebeurt. We hadden een uitnodiging gehad en ieder die dacht dat wil ik wel meemaken, die hebben ingeschreven. En zo is dit ontstaan.
0: Zoeterwoude bestaat 750 jaar, u bent pas net burgemeester, u valt wel met uw neus in de boter. Hoe is dat?
2: Ja, absoluut. Toen de commissaris van de Koning mij vroeg, heb ik me onmiddellijk gerealiseerd dat ik inderdaad met mijn neus in de boter zou gaan vallen. En dat is natuurlijk leuk. Je kunt op zo'n moment kun je heel veel mensen leren kennen. En dat is voor mij een mazzeltje.
0: Dan maakt iedereen zich zorgen over de zelfstandigheid van Zoeterwoude. Is dit de laatste verjaardag van Zoeterwoude?
2: Nou, ik kan niet in die glazen bol kijken natuurlijk. We weten allemaal dat er een bestuurskrachtonderzoek loopt. Dus laten we gewoon daar niet op vooruit lopen en de uitkomsten daarop afwachten.
0: Ja, dat Hazeskoor dat trad ook nog op. Dus de hele reportage vind je nu online terug op onze website centraalplus.nl. Ja, dan krijg je toch spontaan zin in.

0: Manel, La Tribu de Dana bij Centraal Plus. Goedemorgen, 9:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Paul. En daarna hoor je nieuwe muziek van Bruno Mars. En niet zijn nieuwste Stil met Karol G samen, maar wel die vorige. Die man die blijft mij hits maken, Al My Soul staat voor je klaar.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Oegstgeest start over 2 weken met het controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan namens de gemeente huis aan huis langs of er een hond woont en of die is aangemeld. In Oegstgeest is een verplichte hondenbelasting voor inwoners met een hond. De gemeente weet dat niet iedere hondenbezitter daarvan op de hoogte is. Er wordt dan ook niet direct een boete uitgedeeld. Maar mensen die een hond niet aangemeld hebben, zijn verplicht om dat alsnog wel te doen. De gemeente Wassenaar heeft een flinke kunstcollectie, maar tegelijkertijd ook onvoldoende ruimte en capaciteit om alle kunstwerken te bewaren, te beheren en tentoon te stellen. En daarom wordt een deel van die collectie geveild. Bieden kan sinds gisteren bij een veilinghuis in Den Haag. Daar worden binnenkort ook kijkdagen georganiseerd. Dat meldt de gemeente op haar website. En Zoeterwoude doet dit jaar voor het eerst mee met Open Monumentendag. Op 12 september openen 12 monumenten de deuren. En dat is voor het eerst in jaren dat de kleinste gemeente in onze regio meedoet met het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige periode belooft het vandaag een zonovergoten dag te worden. Het is droog, de zon schijnt en de temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Knoop de Ketelplein en Rijswijk-Plasboel-Polder 9 kilometer file, 10 minuten vertraging, 10 minuten extra op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Afrit Katwijk en Wassenaar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

Sandveld, Keep On Rising. En je hoorde ook nog Bruno Mars, All My Soul hier bij Centraal Plus op deze 1e september. Het klinkt toch een beetje alsof de zomer nu echt voorbij is. Alsof we echt in de herfst zitten. Vandaag nog wel een beetje een lekker dagje, zeg maar. Na zomerdagje met 20 graden. En daarna gaat het echt wel regenen. Meer daarover later in het weer. En je hoort het net ook al na het nieuws van 9:30. Wij kijken nu eventjes naar de bekende jarige. Het is de verjaardag van Jelke van Houten. De Nederlandse actrice en zangeres. 48 geworden. Verder is de verjaardag van Jetske van den Elzen. Bekend van de kinderprogramma's. 54. Hakan Şükür is ook jarig. Turks voormalig profvoetballer en politicus. 55. De musicalster Stanley Burleson is ook jarig. Die is 60 geworden vandaag. Carola Smit, die kennen we dan weer van BZN, 63 geworden. Ruud Gillet, die is ook jarig. Nederlands voormalig profvoetballer natuurlijk. 64 is die. Gloria Estefan, die kennen we dan weer als zangeres. 69. En Phil McRae, psycholoog en presentator, werd bekend door Oprah Winfrey onder de naam Dr. Phil. Hij is vandaag 76 geworden. En ook Carla Peijs is jarig. Oud-politica voor het CDA, vandaag 82 geworden. En een mooie, respectabele leeftijd voor Barry Gibb. Die kennen we dan weer van de Bee Gees. Die is vandaag 80 geworden. Nou,

En het Held High en Cat's Eye Animal op Centraal Plus. Het is bijna 10 uur, zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren voor Break Up in Reverse zometeen. Dan hoor je Teddy Swims hier. Swims en Break Up in Reverse, zometeen in het tweede deel van Rudo voor deze dinsdagochtend. En nu even lekker meezingen met Suzanne en Freek. Dit is

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

0: Danny Swims, Break Up in Reverse.
1: Dit is Rudo.
2: Op de radio.
0: En de Puzzle Fighters, Do You Wanna Go To The Plage With Me? Zou vandaag nog wel even kunnen hoor, want het wordt vandaag aardig weer. Je kan nog even naar de plage van Wassenaar. Maar morgen, morgen ook nog wel. Dan gaat het wel weer een klein beetje regenen. En vanaf donderdag meer buien. Zaterdag wordt dan nog wel een aardig dagje. En zondag is ook nog wel oké. Okay. In ieder geval, welkom op deze dinsdag. Het is Centraal Plus met een nieuwe aflevering van Rudo. Ook vandaag bij je met het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met zometeen hier Alesso en Sascha Destiny. Emma Heesters, Hartenbreker komt eraan. En we checken zometeen ook nog het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar van de afgelopen 24 uur. Eerst hoor je hier de Fedofilia. Dit is Taylor Swift. Rio!

0: Alesso, Sasha en Destiny bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, bekijk even het nieuws van de afgelopen 24 uur. Vind je terug op onze website centraalplus.nl. Aan jou de vraag, welke track past er bij een van deze nieuwtjes? Wanneer zijn voorschoten, daar waarschuwen ze voor duurzaamheidsbedrijven die de samenwerking met de gemeente claimen. Dan bellen ze op, ja, hallo, we werken met de gemeente samen. En dan is dat niet zo. De Leidse monumenten die openen de deuren tijdens de Monumentendag op 12 en 13 september. Daar vind je meer over. En de feestweek in Zoeterwoude die ging van start met de braderie met zang en dans daar. 12 Zoeterwoudse monumenten openen de deuren ook dan tijdens Monumentendag. Net als in Leiden op die 12 en 13 september wordt dat gevierd. En de jubileum van de 3 oktober vereniging wordt gevierd met een bijzondere verrassing. Wat en hoe? Check het vooral op onze website. Nienke Ledegang die was hier namelijk in de studio van de 3 oktober vereniging en sprak over de komende editie. Verder is oud-minister Elko Brinkman die overleden is. Heeft zo'n 50 jaar in Leiden gewoond. Mooie story ook nog op Instagram van onze burgemeester Peter Heikoop daarover. En de 32e Zoeterwoudse Open Podium brengt lokaal muzikaal talent samen. Dat doen ze op 5 september. Dat is komende zaterdag in De Meester. Dat en ander nieuws nu te vinden op onze website centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo@centraalplus.nl.
0: Hoor je nu hier

0: Tyla en Show Me Love. Zometeen de nieuwste van Martin Garrix en U2, Fireflies. Hoor je naar het nieuws?
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Oegstgeest start over 2 weken met het controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan namens de gemeente huis aan huis langs of er een hond woont en of die is aangemeld. In Oegstgeest is een verplichte hondenbelasting voor inwoners met een hond. De gemeente weet dat niet iedere hondenbezitter daarvan op de hoogte is. Er wordt dan ook niet direct een boete uitgedeeld. Maar mensen die een hond niet aangemeld hebben, zijn verplicht om dat alsnog wel te doen. De gemeente Wassenaar heeft een flinke kunstcollectie, maar tegelijkertijd ook onvoldoende ruimte en capaciteit om alle kunstwerken te bewaren, te beheren en tentoon te stellen. En daarom wordt een deel van die collectie geveild. Bieden kan sinds gisteren bij een veilinghuis in Den Haag. Daar worden binnenkort ook kijkdagen georganiseerd. Dat meldt de gemeente op haar website. En Zoeterwoude doet dit jaar voor het eerst mee met Open Monumentendag. Op 12 september openen 12 monumenten de deuren. En dat is voor het eerst in jaren dat de kleinste gemeente in onze regio meedoet met het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige periode belooft het vandaag een zonovergoten dag te worden. Het is droog, de zon schijnt en de temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Christina Aguilera, come on over baby. Bij Centraal Plus, 10:30 is het geweest. Dan checken we altijd even het nieuws op onze website centraalplus.nl. Gisteren was Nienke Ledegang van de 3 oktober vereniging in de ochtendshow bij Mark en Rabin. Ze vertelde dat bij iedereen die lid is bij de 3 oktober vereniging inmiddels al wel de feestwijzer op de deurmat is gevallen. Ja, en in sommige gevallen is dat een hele speciale feestwijzer. Het boekje zeg maar, waar het programma in staat voor het Leidensontzet.
1: En we zeiden, hoe leuk zou het zijn als een paar mensen daarin verrast worden, à la Roald Dahl en Sjaakje in de chocoladefabriek met een gouden wikkel.
2: Oh, wauw.
1: Ja, zodat de hele stad op zoek gaat naar die ene felbegeerde ticket. Want het is ook letterlijk een ticket. Je kunt de 3 mensen, of 3 gezinnen, die zo'n gouden wikkel om hun feestwijze op de deurmat vinden.
2: Die winnen een date met Timothy Chalamet?
1: Nee, met Willem van Oranje.
2: Oh, dat is eigenlijk nog veel beter.
1: Dat is veel beter.
3: Een ticket voor de musical, hè?
1: Klopt. Ja, twee tickets, VIP-tickets voor de musical Willem van Oranje.
2: En waarom die musical?
1: Dat vertelt natuurlijk ook heel erg het verhaal van ons geschiedenis.
2: Dus als je de feestwijzer thuis hebt gekregen en je denkt, oh leuk, hij ligt nog op de keukentafel of zo. En er zit een gouden wikkel omheen. Dan moet je even extra goed opletten, want dan ben je echt wel, dan is het geen promoties. Dan heb je echt daadwerkelijk tickets gewonnen voor een musical.
1: Dan ben je echt een lucky bastard.
4: En hoe regel je dat dan zo? Want dan moet toch een beetje in het geheim. Het gewoon compleet willekeurig. Weten jullie ook helemaal niks?
1: Nee, er is 1 medecommissaris die onder het toezicht oog van de drukker, die zich even heeft opgeworpen als notaris, er echt random 3 heeft
2: niet zo van, oh, maar die ken ik.
1: Klopt, nee. We hebben nog heel veel steekpenningen geprobeerd onder tafel te steken. Ja. Niet gelukt. Er zijn echt 3 mensen die de gelukkige zijn. En jij zei het al, van veel mensen leggen hem op de keukentafel. En dat horen wij ook wel. Van dat is voor sommige mensen nog een beetje tot...
2: 1 oktober wordt die keer open.
1: Dat die dan open gemaakt wordt. Doe dat niet. Maak hem gewoon nu open. Want misschien zit hij er voor jou al in. En op 5.
0: Nou ja, goed. En dan gaat nog even door. Dat hele interview kun je terugvinden op onze website centraalplus.nl. Ja, het is vandaag 1 september. Leidensontzet komt eraan. Het programmaboekje ligt er al. Kijk eens even of die gouden ticket erin zit. Maar ja, goed. 1 september, 1 oktober. Het duurt nog maar een maandje. Over precies een maand dan staan we met z'n allen weer met dat mini-koraal op de Garenmarkt. Ja, ik kreeg een mailtje binnen van fred1964@hotmail.com. Hij durft hem gewoon al aan te vragen. En ik durf hem wel te draaien. Hier is Rubberen Robbie.

Robbie, ja, 1 september, een maandje nog tot het Leidersontzet. Ja, dan kunnen we hem wel draaien natuurlijk. En 3 oktober hoorde je hier bij Centraal Plus vanwege Nienke, die hier in de studio was gisteren bij de ochtendshow, om te vertellen over de feestwijzer en de gouden wikkels die daarin verstopt zitten. Hey, wij kijken nog even naar het weer. Vandaag 1 september, ook de eerste dag van de meteorologische herfst. Het is een droge dag met minder wind dan gisteren, flinke zonnige periode en de temperatuur iets boven de 20 graden. Kijk nog even naar het weer van morgen. Is ook een lekker dagje met 21 graden en dan meest droog. Donderdag en vrijdag, dan kan er wel weer wat regen gaan vallen. Blijft die temperatuur wel hangen rond die 20 graden. Dus Centraal Plus met zometeen Lost Frequencies en zonderling Crazy komt eraan na Asher. Dit is Stop.

Crazy, Last Frequency Zonderling hier bij Central Plus. En ook Asher hoorde je nog Stop the Wedding. Zometeen deel 3 van Rudo voor deze 1 september, deze dinsdag. En daarin hoor je de ex nummer 1 uit de 30. Magnetic komt eraan van de Bouwsa zometeen. Rudo!

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Day. Oh. Op de radio.
1: Met Coming Home van Diddy, Dirty Money en Skylar Grey. En de Bouwsa, je hoorde Magnetic op Centraal Plus. De radiozender voor je eigen regio. Hier hoor je altijd het nieuws uit Leiden, Leidendorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar. Deze week heel veel Zoeterwoude, omdat Zoeterwoude 750 jaar bestaat. En dat wordt gevierd, dat werd al gevierd, de kick-off van de feestweek zaterdag met de jaarmarkt. Videootje ervan kun je nu vinden op onze website centraalplus.nl. En vanavond de verjaardagstalkshow te zien vanaf 7 uur op televisie. Ja, Leidendorp ook wel in het nieuws met de jaarmarkt die daar aan gaat komen. En natuurlijk het dorpsfeest Oegstgeest, ook aankomend weekend. En de Pride Leiden in Leiden. Kortom, het wordt weer een lekker week hier in de regio. Er is heel veel te doen de komende tijd. En zo meteen hier op de radio Huntrix, Golden, Sommieu, de nieuwste. Feels Part 2 komt eraan naar Olivia Dean. Dit is So Easy. Rio!

0: Fiels bij Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Dinsdag 1 september 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Vandaag duurzame dinsdag. Op deze dag, 2 weken voor de troonrede, staan we stil bij de wereld. Een betere wereld en duurzame initiatieven. De wereld die moet duurzamer worden. Alle kleine beetjes helpen om de aarde te redden en een betere plek te maken. Ja, aan jou de vraag, weet je een leuke plaat over duurzaamheid of over een betere wereld? Laat het even weten en stuur je mailtje naar rudo@centraalplus.nl. Ik durf al bijna met zekerheid te zeggen welke plaat er heel veel binnen gaat komen. Was vorig jaar ook zo. Ja, als dat zo is, beloof ik bij deze, ga ik hem draaien.

0: en Midnight Sun en Tupac Changes op Centraal Plus. Meer muziek komt eraan. Katy Perry, The One That Got Away en Afrojack met Sia en David Guetta met Awake Tonight.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beurse. De gemeente Voorschoten waarschuwt inwoners voor duurzaamheidsbedrijven die onterecht beweren dat ze samenwerken met de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Het aantal bedrijven dat duurzaamheidsoplossingen aanbiedt, zoals thuisbatterijen, isolatie en energieadvies, neemt toe. Positief vindt de gemeente, maar sommige bedrijven beweren dus onterecht dat ze samenwerken met de gemeente en dat is niet waar. Daarom is er op de website van de gemeente Voorschoten een lijst met alle officiële partners te vinden. Ook in Leiden openen monumentale panden de deuren tijdens de Open Monumentendagen. Die zijn op 12 en 13 september. Dat zijn er ruim 30 in de sleutelstad. Het boekje waarin ze allemaal staan en ook welke activiteiten er te doen zijn, is vanaf nu gratis te krijgen. En in het kader van de Pride Leiden kunnen liefhebbers van queerliteratuur komend weekend terecht voor een speciale Pride Book Fair. Een markt waar Nederlandse en Engelse boeken voor en over de queergemeenschap te krijgen zijn. En dat gebeurt voor het eerst. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Afrojack Awake Tonight bij Central Plus en Katy Perry met The One That Got Away op deze duurzame dinsdag. Dat is het vandaag. En ik zei al, als die heel veel wordt aangevraagd, dan ga ik hem sowieso voor je draaien. Ik had hem al voorspeld dat die zoveel aangevraagd wordt. Hè? Heal the world.

0: En naar rechts, Michael Jackson, Heal the World op deze duurzame dinsdag. Ja, er is eigenlijk maar één plaat die daarbij past en dat is deze natuurlijk. We hebben even zitten tellen, hij is al 34 keer via de mail aangevraagd. Ja, Heal the World, het gaat over duurzaamheid en een betere wereld. Daar past dus alleen maar deze track bij. Het is dinsdag, het is Centraal Plus met zometeen nog Jessie J. Domineel komt eraan naar Justin Timberlake. Dit is Like I Love You.
1: There's something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Zometeen het vierde deel van Rudo weer. We gaan de dinsdagmiddag in van deze meteorologische herfst. Want die is vandaag begonnen. En dat doen we zometeen met Samber en My Body Isn't Ready. Rudo!

0: Voor. Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan.

0: Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: plus.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O op de radio.
0: En Lily Allen met Heart Out Here. En daarmee is de dinsdagmiddag gestart. Welkom, het is Centraal Plus. Met zometeen meer informatie over de talkshow die we vanavond gaan uitzenden. De verjaardagstalkshow van de gemeente Zoeterwoude. Ja, het zal je niet ontgaan zijn, ze bestaan 750 jaar. Dat wordt het hele jaar al gevierd. Maar vanavond is die hele grote talkshow met het proostmoment. Ja, dat kan niet anders in Zoeterwoude dan met bier natuurlijk. Gaat gebeuren om 7:50. 19:50 ga je er zo meteen meer over vertellen.
2: Rio!
0: Verder Miles Smith, straks naar Lucas en Steve. Dit is The Long Way Home.
3: End of the night. I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

Het is de week van Roxy Dekker. Deze week zijn er Ziggo Dome concerten. Donderdag de allereerste. En dat gaat zo meteen zo door tot en met zaterdag. Met ook familieshows. En helemaal uitverkocht. Dus Roxy Dekker, joh, de superstar. En ook haar nieuwste, die hoor je hier bij Centrapolis. Die heet dan weer Bare Minimum. Vandaag, 1 september, de verjaardag van Zoeterwoude wordt dan echt gevierd. Vandaag het hele jaar is er al van alles te doen. Een molenpad picknick, een kick-off in de kerk, bak- en brouwwedstrijd en afgelopen zaterdag de jaarmarkt. En ook nog het feest in de Klaverhal met Danny de Munk, Teaspoon en de Zoeterwoudse bands Supersonic en het Vrije Woord. Ja, en vanavond is dan de echte verjaardag. Om 7 uur vanavond start er een talkshow op het Dorpsplein in Zoeterwoude. Daar kun je gewoon zelf gezellig naartoe komen. Je kan die talkshow daar live meemaken. Maar je kan hem natuurlijk ook op televisie meekijken. Een gesprek met de nieuwe burgemeester Carla Breuer. Zij is in die show aanwezig. Verder wordt er een nieuw dorpslied gekozen. Wordt de mooist versierde straat gekozen. Vandaag mag iedereen in Zoeterwoude namelijk de vlag uithangen. En verder een terugblik op dat jaar tot nu toe. En om 19:50, oftewel 750 uur, dan wordt er geproost en dat wordt met bier gedaan. Dus mocht je op televisie kijken, zorg ook dat je wat in je handen hebt, zodat je om 19:50 mee kan proosten. De talkshow Zoeterwoude 750 jaar, de verjaardagshow vanavond te zien op televisie vanaf 7 uur. 1900 uur op televisie dus en op centraalplus.nl. Op tv ontvang je ons trouwens via Ziggo Kanaal 40, KPN 1412 en Odido 820. Zometeen Harry Styles, ook Rosé met Bruno Mars, Apotheek komt eraan. En dit is ook een lekker duo, hè? Eros Ramazzotti samen met Tina Turner.

0: Rosé en Bruno Mars en American Girls, Harry Styles hoorde je hier op Centraal Plus. Met nieuwe muziek van Sienna Spyro, zo meteen na het nieuws van 12:30 hoor je Great Expectation.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Voorschoten waarschuwt inwoners voor duurzaamheidsbedrijven die onterecht beweren dat ze samenwerken met de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Het aantal bedrijven dat duurzaamheidsoplossingen aanbiedt, zoals thuisbatterijen, isolatie en energieadvies, neemt toe. Positief vindt de gemeente, maar sommige bedrijven beweren dus onterecht dat ze samenwerken met de gemeente en dat is niet waar. Daarom is er op de website van de gemeente Voorschoten een lijst met alle officiële partners te vinden. Ook in Leiden openen monumentale panden de deuren tijdens de Open Monumentendagen. Die zijn op 12 en 13 september. Dat zijn er ruim 30 in de sleutelstad. Het boekje waarin ze allemaal staan en ook welke activiteiten er te doen zijn, is vanaf nu gratis te krijgen. En in het kader van de Pride Leiden kunnen liefhebbers van queerliteratuur komend weekend terecht voor een speciale Pride Book Fair. Een markt waar Nederlandse en Engelse boeken voor en over de queergemeenschap te krijgen zijn. En dat gebeurt voor het eerst. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Lost in Your Lie, Dua Lipa en Miguel en Shannon Spyro met Great Expectation hier op Centraal Plus, waar het inmiddels 12:30 geweest is. Welkom, je kan nog stemmen op onze poll. Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat even, kan je vinden op centraalplus.nl.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we...

Ed Sheeran en Overpass Graffiti op Centraal Plus aan het einde van de show van vandaag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar met nieuwe gasten in de studio. Gisteren was het ook alweer zo na de zomervakantie lekker druk bij hem. Ook in de ochtendshow trouwens, tussen 7 en 9 altijd gasten die vertellen over de actualiteit in onze eigen regio. Ik ben er morgen in ieder geval weer direct na de ochtendshow. En vanavond zie je me op televisie met de straattalkshow Rudo op tv live vanaf het Dorpsplein in Zoeterwoude. En misschien zie ik je daar in het publiek, zou ook hartstikke gezellig zijn. En dit is Sam Fender met Olivia Ding, Ray Me In.

0: tijd.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour, zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Hierdoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Voorschoten waarschuwt inwoners voor duurzaamheidsbedrijven die onterecht beweren dat ze samenwerken met de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Het aantal bedrijven dat duurzaamheidsoplossingen aanbiedt, zoals thuisbatterijen, isolatie en energieadvies, neemt toe. Positief vindt de gemeente, maar sommige bedrijven beweren dus onterecht dat ze samenwerken met de gemeente en dat is niet waar. Daarom is er op de website van de gemeente Voorschoten een lijst met alle officiële partners te vinden. Ook in Leiden openen monumentale panden de deuren tijdens de Open Monumentendagen. Die zijn op 12 en 13 september. Dat zijn er ruim 30 in de sleutelstad. Het boekje waarin ze allemaal staan en ook welke activiteiten er te doen zijn, is vanaf nu gratis te krijgen. En in het kader van de Pride Leiden kunnen liefhebbers van queerliteratuur komend weekend terecht voor een speciale Pride Book Fair. Een markt waar Nederlandse en Engelse boeken voor en over de queergemeenschap te krijgen zijn. En dat gebeurt voor het eerst. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De gemeente Voorschoten waarschuwt inwoners voor duurzaamheidsbedrijven die onterecht beweren dat ze samenwerken met de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Het aantal bedrijven dat duurzaamheidsoplossingen aanbiedt, zoals thuisbatterijen, isolatie en energieadvies, neemt toe. Positief vindt de gemeente, maar sommige bedrijven beweren dus onterecht dat ze samenwerken met de gemeente en dat is niet waar. Daarom is er op de website van de gemeente Voorschoten een lijst met alle officiële partners te vinden. Ook in Leiden openen monumentale panden de deuren tijdens de Open Monumentendagen. Die zijn op 12 en 13 september. Dat zijn er ruim 30 in de sleutelstad. Het boekje waarin ze allemaal staan en ook welke activiteiten er te doen zijn, is vanaf nu gratis te krijgen. En in het kader van de Pride Leiden kunnen liefhebbers van queerliteratuur komend weekend terecht voor een speciale Pride Book Fair. Een markt waar Nederlandse en Engelse boeken voor en over de queergemeenschap te krijgen zijn. En dat gebeurt voor het eerst. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland bij Delfshaven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

David Guetta, Terry Swims en Tones and Die met Gun, Gun, Gun. En daarvoor een liedje die echt al maandenlang in de top 10 staat van de 30 van Centraal Plus. Die Die, Shakira en Burna Boy. En dat liedje dat was dan ook weer de teamsong van het WK voetbal van afgelopen zomer. Ja, dat lijkt inmiddels echt alweer maanden geleden. Dat is het ook wel. Ja, en aan de andere kant, de zomer is ook gewoon weer afgelopen. Vandaag 1 september betekent officieel de start van de herfst. Ja, gelukkig gaan nog een aantal mooie dagen aankomen. En laten we hopen dat in ieder geval september en oktober gewoon nog een beetje zonnig en vooral droog gaan verlopen. Dat zou wel heel fijn zijn. Even na 3 uur, dat betekent de middagshow. Tot 6 uur ben ik bij je met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. One Republic, Runaway, die heb ik voor je klaarstaan. Eerst Pink Panthers en Zara Larsson. Dit is Stateside.

Runaway, Bambi Public en Pink Panthers met Zara Larsson en Stateside. Ja, afgelopen zaterdag de braderie en het grote feest in Zoeterwoude. En dat heeft alles te maken met 750 jaar Zoeterwoude. En vandaag bestaat het dorp officieel 750 jaar. En die mijlpaal die gaat gevierd worden. Op het dorpsplein wordt namelijk momenteel een grote studio opgebouwd voor de talkshow die vanavond live te zien is bij Centraal Plus op tv. En ook live te bewonderen is vanaf het dorpsplein in Zoeterwoude. En stipt om 10 minuten voor 8, dan is het dorp echt jarig, dan wordt er ook afgeteld. En ja, dat belooft in ieder geval een happening te gaan worden. Ja, ik zou bijna willen zeggen gefeliciteerd Zoeterwoude. Vanavond op tv via Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN Telfort XS for All en Tele 2 kanaal 1412. En dat kan je dus online gaan bekijken op tv. Maar je mag dus ook gewoon naar het dorpsplein toekomen. Ik heb even gekeken. Het belooft de rest van de dag mooi weer te gaan worden. Dus ja, volgens mij wordt dat een bijzondere uitzending. En een prachtig plaatje daar in Zoeterwoude. Maroon 5, Misery komt eraan. Eerst heb ik de nieuwste van Armin van Buuren voor je met Sasha. Dit is Everlasting.

Maroon 5, Misery en Armin van Buuren samen met Sasha en Everlasting. Dat is nieuwe muziek op de radio bij Centraal Plus. Radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar staat aan. En al het nieuws vind je ook via onze nieuws-app. En die is gewoon te downloaden, helemaal gratis. En 24 uur per dag houden we jou dan up-to-date wat betreft er allemaal gebeurt in jouw eigen wijk, jouw straat, jouw eigen buurt. En anders via de website centraalplus.nl. Jisoo en Zane, Eyes Closed. Na deze classic van TLC, dit is Waterfalls.

0: Jisoo en Zayn, Eyes Closed. With our eyes closed. En TLC, Waterfalls, komt uit de 90s. En aankomende vrijdag dan is hij fris en fruitig terug van vakantie. Johan Hoogendijk met alleen maar 80s en 90s op de vrijdagavond tussen 7 en 9. Douwe Bob, Slowdown en ook Jugal samen met Ultra Nate en Moving to the Sun, die ga je horen. Ook de tv-update komt eraan, na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteren zijn niet alleen de scholen in onze regio weer opgestart. Ook het academisch jaar van de universiteit ging van start. Dat officiële moment vond voor het eerst in 451 jaar niet plaats in Leiden, maar in Den Haag. De universiteit heeft sinds een aantal jaar ook een campus in Den Haag. Aanleiding om de opening een keer in die stad te doen. De Garenmarkt in Leiden wordt op 3 oktober omgetoverd tot Giga Garenmarkt. Er komt een groot feest en dat wordt georganiseerd door een aantal horecaondernemers uit de stad. Natuurlijk allemaal tijdens de viering van Leidens Ontzet. En over die viering gesproken, vandaag is bekend geworden welke attracties op de kermis in Leiden komen te staan. Wie benieuwd is wat er verandert, die kan terecht op onze website, want we hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 14 graden. Morgenochtend valt er wat regen, maar daarna lost de bewolking op en laat de zon zich zien. Al met al wordt het morgen 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hugo en Ultranate met Moving to the Sun.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag 1 september, de officiële start van de herfst. En vanavond de talkshow 750 jaar Zoeterwoude. Op een bijzondere locatie, helemaal live vanaf het Dorpsplein. En tussen 7 en 8 gaan we dat live uitzenden op tv. Ja, en daarnaast dan ook nog nieuwsreportages uit de regio Leiden en Wassenaar. Zo blikken we even vooruit naar aankomende zaterdag. Het is dan 5 september. En dan is het weer tijd voor de jaarmarkt in Leiderdorp. En vanavond de laatste uitzending, de laatste aflevering van het feestje dat we gevierd hebben op 6 september, namelijk 200 jaar Stadsgehoorzaal. Was een feestje met allerlei artiesten uit Leiden. Van Mart Hoogkamer tot Wesley Klein. En van Barry Badpak tot, ja, je kan het zo gek niet bedenken, of ze waren er gewoon allemaal bij. En dat kan je gaan bekijken via Ziggo Kanaal 40 en 45. En natuurlijk ook bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2. Maar dan kanaal 1412. De Chainsmokers en Halsey, Closer komt eraan. En dit liedje komt alweer uit de Zero's en staat op naam van Kelly Clarkson. Je hoort Breakaway.

0: Closer, The Chainsmokers en Halsey en Breakaway van Kelly Clarkson. Het academisch jaar is na 451 jaar in Den Haag geopend in plaats van Leiden. Nou, is toch wel bijzonder. Artikel vind je op de website centraalplus.nl en burgemeester Jan van Zanen, dat is de burgervader van Den Haag. Hij is er eigenlijk wel blij mee.
1: Ik vond het een heel leuk idee. Kijk, Leiden heeft gewoon de Leidse Universiteit en al die prachtige historie. Ja, en wij zijn een ja, toch een zich ontwikkelende studentenstad, maar toch ook alweer een aantal jaren. En ja, ik vond het heel mooi toen ze zei, nou, we gaan het ook een keer in Den Haag doen.

0: Tug, Temper City en Self Aware. En ook Marshmallow met Kelsey Ballerini en Another Drink. Inmiddels bijna 4 uur geworden. En dat betekent dat we opgaan richting het laatste uur van de werkdag. Met zometeen een jarige biljartvereniging bij mij in de studio. Dat is de biljartvereniging in Zoeterwoude. Bestaan 80 jaar, ze hebben 100 leden. En daar komen ze alles over vertellen bij Centraal Plus. Nu Lucas en Steve, dit is After Midnight.
1: What time is it, man?

0: TNL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Jullie TNL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op jullietnl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de

0: het Parool schrijft dat er een verband tijdiger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 50 kilometer file in de regio. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen. 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 10 minuten langer over. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar is het oponthoud 10 minuten. En de N434, de route door de Corbelo-tunnel van Wassenaar naar Zoeterwoude, doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
3: Welkom de middagshow met nu Dua Lipa. Dit is Physical.

0: Dua Lipa en Physical. En ik bedenk me het trouwens. Ja, Dua Lipa had 2 jaar geleden een album uitgebracht. Daar stonden heel veel hits op. Maar de afgelopen 2 jaar is het op het gebied van nieuwe liedjes eigenlijk best wel een beetje stil rondom Dua Lipa. Je hoort daar bij Centraal Plus. Het is de middagshow. Het is even na 4, laatste uur van de werkdag. En Robert Beurse is aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik wou zeggen, ze heeft natuurlijk maar 1 paar lippen. Oftewel Dua Lipa. Ik denk dat die gewoon even aan het rusten zijn.
0: Maar ja, financieel moet het zeker kunnen.
1: Ja, dan kan ze nog wel 10 jaar wachten voor een volgend album. Maar
0: dat probleem is er absoluut niet. Hey, vanavond een belangrijke talkshow. En dat heeft alles te maken met de officiële verjaardag. Vandaag op deze 1 september van Zoeterwoude. Het dorp bestaat 750 jaar. En die mijlpaal gaat gevierd worden. Momenteel, als je kijkt op het dorpsplein, dan wordt een hele grote show opgebouwd. Er staat een tafel. Er staan allemaal camera's omheen. Wat gaat er nou exact vanavond in dat uur tussen 7 en 8 allemaal gebeuren?
1: Ja, we gaan dus, je zei het al, voor een groot deel. Vanaf het dorpsplein midden in Zoeterwoude dorp gaan we een uur lang een talkshow live uitzenden. Rudo presenteert het. De burgemeester van Zoeterwoude, Carla Breuer, die zit aan tafel. Die is de tafeldame. En verder schuiven er mensen van het kernteam aan die het hele jaar lang allemaal activiteiten organiseren en nog georganiseerd hebben en nog gaan organiseren. Want we gaan natuurlijk uitgebreid vieren dat Zoeterwoude de 750 jaar bestaat. Ik zeg we, omdat ik zelf in dat team zit en ook in Zoeterwoude woon. Nou, afgelopen weekend hebben we een hele grote jaarmarkt gehad. Dat was een enorm succes. Het was heel erg druk. Een grote braderie over het watertje op het dorpsplein. Er was een korenfestival in de dorpskerk. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Maar vandaag is het echt zover. Vandaag is het moment dat Zoeterwoude echt jarig is. En dat gaan we 750 jaar. Ja, je moet een moment kiezen. Vanavond om 7:50. Dan zou je denken 7:50. Ja, dat is 7:50 gaan wij met z'n allen proosten. En dat doen we in Zoeterwoude, omdat die grote brouwerij daar ook zit, met een biertje.
0: Lekker!
1: En hoe de rest van die uitzending eruit ziet, dat is natuurlijk nog een beetje een verrassing. Maar 1 ding kan ik wel vertellen, of eigenlijk 2 dingen. Ten eerste, iedereen mag naar het dorpsplein komen om te kijken hoe wij die uitzending maken. Als je het mist, vanavond van 7:00 tot 8:00 bij Centraal Plus te zien. En ten tweede, we gaan ook bekendmaken wie het dorpslied geschreven heeft. Een hele spannende wedstrijd. Iedereen die muziek kon maken, die mocht meedoen. En de enige voorwaarde was dat het over Zoeterwoude moest gaan. Daar hebben allemaal mensen meegedaan. We hebben vanavond een korte compilatie waarbij we van ieder liedje zo'n beetje een kort stukje laten horen met bijpassende beelden erbij. En dan gaat de burgemeester bekendmaken wie er gewonnen heeft. Dat is een onafhankelijke jury geweest. Die heeft gekozen en de burgemeester heeft een envelop waar de winnaar in zit. En ja, dat is wel echt heel spannend. Want Zoeterwoude heeft geen dorpslied. Leiden heeft natuurlijk een stadslied. Dat wordt altijd gezongen met 3 oktober.
0: Ja, eigenlijk heeft Leiden best wel liedjes. Ja. Hey, dan ben ik wel benieuwd. Mag jij je kenbaar maken hoeveel mensen een inzending hebben gedaan om de gooi te pakken naar dat dorpslied?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig om te zeggen. Er hebben 12 nummers waren, zeg maar, echt goed genoeg om te beoordelen.
0: Oké, vanavond dus de officiële uitslag. Ik ben heel erg benieuwd of dat dan net zo'n lied gaat worden als dat je in Leiden en andere steden hebt dat over 10, 20, 30 jaar nog steeds gewoon uit volle borst wordt meegezongen.
1: Ja, en het is dus echt heel leuk, want het is dus van rock tot accordeonmuziek tot een kerkkoor. Allerlei soorten inzendingen zijn er gedaan. En ja, wie gaat er winnen? Vanavond weet je het pas.
0: Tussen 7 en 8 live te zien bij Centraal Plus. En ja, het is mooi weer. Dus eventjes de tip van mijn kant. Kom gezellig in Zoeterwoude naar het dorpsplein. En beleef het gewoon mee. Het verjaardagsfeestje van het dorp.
1: Ja, en als je dan gaat proosten met dat biertje. We hebben er genoeg hoor. Dus als je dan denkt, ik wil er ook nog een paar mee naar huis nemen. Ook dat mag.
0: Blijven we zometeen hangen in Zoeterwoude. Want de biljartvereniging is ook jarig.
1: Nee.
0: En daar komen ze uitgebreid over vertellen. Eerst nu Carol G en Bruno Mars. Stil.

0: Chesto en Eva Max met De Motto. En de nieuwste van Carol G en Bruno Mars, die heet Stil. En die hoorde je bij Centraal Plus. Feestje in Zoeterwoude. Niet alleen het dorp bestaat 750 jaar, maar de biljartvereniging die bestaat ook 80 jaar. De biljartvereniging heeft ruim 100 leden. En in de studio de voorzitter en de secretaris. Dat zijn Jan en Lucas. Welkom.
1: Goedemiddag.
2: Ook welkom, ja.
0: Dat betekent tijd voor een feestje.
2: Ja. Dat gaat er ook aankomen, ja. Dat gaat er aankomen.
0: Ben ik wel even benieuwd. De vereniging, hoe lang zijn jullie al actief bij die biljartvereniging in Zoeterwoude?
3: Ik ruim 52 jaar. En Lucas is...
2: En ik 5 jaar. Ik 5 jaar, ja.
0: Maar ja, maar 52 jaar.
2: Ik zit al vrij lang in het Zoeterwoudse, want ik ben heel lang verzorger geweest bij Voelveen in Meerburg. Vandaar mijn connectie met Zoeterwoude. En zo doende ben ik ook bij de biljart erin ingerold, zal ik maar zeggen.
0: Oké, ja. Dus eigenlijk van de ene naar de andere vereniging of bij beide verenigingen nog actief?
2: Nee, van de voetbal naar de biljart gegaan. Ja.
0: En dan hoor ik 52 jaar, dat betekent gewoon echt...
3: 56, want het is al 2026.
0: Ja. Het gaat echt heel snel.
3: Ja, ja.
0: Maar 56 jaar, dat betekent gewoon meer dan de helft van die 100 jaar echt actief meegemaakt bij de biljartvereniging.
3: Ja. Ik woon in de Reinigommerstraat en op de hoek van de straat had je Café Reinigom. Dus als 16-jarige was ik al gebiologeerd door de Groene Laken. Even verderop had je de voetbalclub. En de voetbalclub had toen ook een Groen Laken. En degene die in de Reinigommerstraat geboren en getogen was, die ging A, biljarten en B, voetballen. Of andersom.
0: En wat is nou de magie van biljarten? Wat maakt dat spelletje nou zo gigantisch leuk en misschien ook wel verslavend?
3: Nou, het leuke is als je in één beurt een groot aantal carambols kan maken.
2: Ja.
3: En dat je iemand kan slopen.
2: Ja.
0: Oké, nou hoor ik allemaal termen. Het zegt mij vrij weinig. Wat betekent het exact? Hoe lang duurt een potje? En hoe werkt het?
3: Normaal gesproken heeft iedereen een vast gemiddelde en een vast aantal carambols. Dat kan elk jaar verschillen natuurlijk. Maar stel, je moet er 60 maken en dan mag je 20 beurten over doen. Dus je gemiddelde is 3. Maar je kan natuurlijk ook een gemiddelde van 5 spelen. En dan win je, weet je wel, van een ander. En die ander die moet er misschien 20 maken.
2: Ja, met de voordeel met de biljart is dat je wordt ingedeeld naar je kunde, zal ik maar zeggen. Weet je, naar hoe goed je kan biljarten. Het is niet zo, als je niet goed kan biljarten, dat je 100 carambols moet maken. Dat gaat niet lukken natuurlijk.
0: Dus eigenlijk moet je het ook een beetje strategisch doen en je moet het spelletje gewoon helemaal snappen.
2: Ja, nou ja, weet je, je hebt ook altijd baas boven baas. Je hebt je goede biljarters en slechte biljarters. Maar een slechte biljarter kan in principe van een goede biljarter winnen, omdat die goede biljarter er... Ja, veel meer moet maken.
0: Ja, dan ga ik deze vraag toch even stellen. Wie van jullie twee is dan de betere biljarter?
2: Ja, in principe ik. Nou, Jan is de betere biljarter.
3: Jaren geleden speelde ik een gemiddelde van tegen de 7. En wilde niemand tegen mijn biljarten. Bij Reinigom. Mm-hmm. Ik speelde ook in Oesgeest, dat is een wedstrijdvereniging. En daar wilde ook niemand tegen mijn biljarten. Want het waren allemaal kaderspelers. En ik speelde gewoon libre. Dus die wilde tegen kaderspelers spelen. Weet je wel? Dus ja, toen ben ik maar daar gestopt. Bovendien de Bollenstreek. Dat heette later de Duinstreek. En dat ging naar Velzen, IJmuiden, Haarlem, Amsterdam. Dus je kwam altijd laat thuis.
0: Maar heel eerlijk, ik hoor hier ook 56 jaar ervaring. Dus ik snap wel dat mensen zoiets hadden van... nou, misschien moeten we tegen Jan maar even niet gaan spelen. Hoeveel leden heeft de vereniging nou exact? En de jongste en de oudste?
3: De oudste is 96 en de jongste is 35. Dat is een zoon van een ouder lid. En we hebben nu momenteel 104 à 105 leden.
0: En is het dan moeilijk om die leden uit te breiden? Of zeggen jullie eigenlijk is dit ook wel meer dan genoeg?
2: Nou, ik vind dat het meer dan genoeg is.
3: Ja, op 4 miljard.
2: We zijn natuurlijk wel een van de grote
3: oudste, de grootste van Zoeterwoude, maar ook de enige.
0: Ja. En de gezelligste.
3: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Hey, nou, is er een jubileum? Jullie bestaan 80 jaar. Wanneer gaat dat exact gevierd worden? En wat gaat er allemaal gebeuren in de Eendekooi?
2: Dat gaat er gebeuren op 10 oktober. Dat is ook de datum dat de vereniging is opgericht. En ja, om een uurtje of 4 is er een assortiment receptie en een hapje en een drankje en een koud buffet. En er is voor muziek gezorgd. En dus ja. En de leden moesten daarvoor ook inschrijven. En dat hebben ze inmiddels grotendeels gedaan. Dus we zitten nu op 80 man die er gaan komen op 10 oktober.
3: Ja, inclusief de vrouwen.
2: En ook dan uiteraard de sponsors zijn uitgenodigd. De ereleden en
3: wethouder
2: van Zoeterwoude. Die komt, die hebben toegezegd. Dus,
0: dus eigenlijk de aanhang is erbij. En iedereen die belangrijk is, die komt dus dat feestje meevieren. En stel nou, je bent geen lid van de vereniging, maar je denkt, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Kan je jezelf dan ook opgeven?
2: Nou, voor het feestje wel. Niet, maar je kan wel lid worden uiteraard.
0: Ja, dat mag wel.
2: Ja, ja.
0: En heb je dan zeg maar een bepaalde leeftijd waar je aan moet voldoen? Of zijn er een aantal andere facetten die belangrijk zijn?
3: Nee. Je hoeft zelfs niet te kunnen biljarten.
2: Het handigste is dat je kan lopen en je hebt twee armen. Weet je, dat is wel handig.
3: Het jongste lid dat zich aangemeld heeft, dat is uit Roomburg. En die man is van 1947. Dus tel maar daar.
0: Ja, die is dan inmiddels ook 79, denk ik.
3: Ja.
2: En we zijn natuurlijk heel laagdrempelig. Ik denk dat we in Nederland een van de goedkoopste biljartverenigingen zijn.
0: Ja, want is het nou lastig om dat dan helemaal te onderhouden? Als we kijken naar contributie, de lakens die natuurlijk één keer in de zoveel tijd vervangen moeten worden.
2: Toevallig hebben we een paar weken geleden zijn er weer 3 nieuwe lakens vervangen. Dat proberen we ieder jaar wel te doen. En dan uiteraard ook weer nieuwe ballen. Ook de ballen slijten. Je zou zeggen, een biljartbal die slijt niet. Maar ja, er zit toch slijtage op. En nieuwe ballen, dat speelt prettiger. Maar goed, wij hebben in principe voor de rest weinig lasten. Weet je, wij zitten in de eendenkooi. Dus ja, de gas en licht, dat wordt betaald door de eendenkooi. Dus wij hebben hoofdzakelijk alleen de kosten zijn. Ja, het biljart, het onderhoud.
0: En die kosten, worden die dan ook deels gedekt door de gemeente Zoeterwoude?
3: Nee. Eens in de 5 jaar vragen we een financiële bijdrage. En dat komt dan uit het Heinekenfonds. En dan krijg je een paar honderd euro. En die gaan gewoon in de pot.
2: En dit jaar hadden we een goed jaar, want we hadden ons ingeschreven voor de singelloop. En daar waren we genomineerd. En we van de singelloop hebben we 1200 euro gekregen.
0: Nou, dat is een mooie opsteker. Ja, dus eigenlijk gewoon zelfredzaam. Ja, en dat al 80 jaar lang gaat dus groots gevierd worden.
2: En de contributie is maar 50 euro per jaar. Hè? Dus je kan de hele week biljarten voor 1 euro.
0: Ongekend eigenlijk, als je dat gaat omrekenen.
2: Dat is ongekend.
0: En hoeveel biljartverenigingen, ik hoorde net Oegstgeest voorbij komen. Nou, jullie dan in Zoeterwoude, zijn er in de gehele regio Leiden en Wassenaar bijvoorbeeld?
2: Niet veel hoor, niet veel. We hebben Woubrugge, Langeraar.
3: Die zijn allemaal aangesloten bij de Koninklijk Nederlandse Biljartbond. Ja, maar in Leiden zijn ze aangesloten bij de Leidse Biljartbond. En dat noemen wij dan een Wilde Bond. Die spelen dan plaatselijk, weet je wel.
0: Oké. Okay.
2: Die zijn niet aangesloten bij de KNBB, weet je. Dus
0: En zit er veel toekomst in het biljarten? Als we gaan kijken naar echt de nieuwe generatie, wat merken jullie?
2: Nee, geen toekomst. Nee.
3: Nou, omdat het een moeilijk spelletje is. En de jeugd heeft veel meer te doen dan alleen biljarten.
2: De jeugd.
3: Als je nou kijkt naar ons. Wij zijn voornamelijk ouderen die lid worden. Maar of ze wat markeren, weet ik niet. Maar als ze bij een huisarts vandaan komen en dan vragen ze, wat kunnen we nog doen? En dan zegt hij, ga zwemmen. Ja, dat kan niet meer. Ga biljarten. Nou, dan komen ze naar ons toe.
0: Ja, dan hebben jullie weer een lid erbij. Alleen maar gezellig natuurlijk. Ja. Hey, en dan, als die wedstrijd is afgelopen, is er dan nog iets van een soort derde helft? Een nazit, een napraat?
2: Een nazit is er wel.
3: Het is niet zoals bij de voetbal dat een echte derde helft is. Nee, dat moet je niet denken. Omdat die mensen allemaal te oud zijn, die leden. Ik bedoel, die drinken nog wel wat. Maar die gaan weer op tijd naar huis.
0: Nou, volgens mij moet het heel erg leuk gaan worden. Op naar de 100 jaar. Eerst even dat 80-jarig jubileum. En mochten nou de kijkers of luisteraars meer van jullie willen weten, is er een website of een pagina?
2: Website, de biljartvereniging Reinigom. Als je daar op googelt, dan kom je zo bij de website.
3: Een mooie website, met alles erop en eraan.
0: Oké, ik zou zeggen, heel veel plezier. Dank voor de toelichting en maak er een waanzinnig mooi feest van op 10 oktober.
3: Heel hartelijk dank.
2: Dankjewel.
0: Jan en Lucas, dankjewel.
2: Oké, graag
1: gedaan. Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: blijft toch lekker dit. Wes en Alané, het was een grote hit in 1997. Daarvoor nog Olivia Dean, Man I Need. En ik had Jan en Lucas in de studio. Zij zijn van de biljartvereniging in Zoeterwoude. Zij biljarten in de Eendekooi. En zij bestaan 80 jaar. En zij gaan dat groots vieren op 10 oktober van dit jaar. Zometeen Crisscross Amsterdam met Louisa Sonza en Willy William. My Oh My komt eraan. Ook gaan we even schakelen naar Rudo. Die staat namelijk live op het Dorpsplein in Zoeterwoude. Eerst nu tijd voor weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Centraal Plus. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteren zijn niet alleen de scholen in onze regio weer opgestart. Ook het academisch jaar van de universiteit ging van start. Dat officiële moment vond voor het eerst in 451 jaar niet plaats in Leiden, maar in Den Haag. De universiteit heeft sinds een aantal jaar ook een campus in Den Haag. Aanleiding om de opening een keer in die stad te doen. De Garenmarkt in Leiden wordt op 3 oktober omgetoverd tot Giga Garenmarkt. Er komt een groot feest en dat wordt georganiseerd door een aantal horecaondernemers uit de stad. Natuurlijk allemaal tijdens de viering van Leidens Ontzet. En over die viering gesproken, vandaag is bekend geworden welke attracties op de kermis in Leiden komen te staan. Wie benieuwd is wat er verandert, die kan terecht op onze website, want we hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 14 graden. Morgenochtend valt er wat regen, maar daarna lost de bewolking op en laat de zon zich zien. Al met al wordt het morgen 20 graden.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. En verderop tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid doe je er ook een kwartier langer over. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. 25 minuten vertraging. Er staat een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. Andere kant op, richting Ridderkerk, staat er voor knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Salavi, baby.
1: Liedje is plustrack geweest en staat op naam van Chris Cross Amsterdam met Louisa Sonza en Willy William met My Oh My. Ja, op dit moment, ik ga ervan uit dat alles bijna in gereedheid is gebracht op het Dorpsplein. En dat Dorpsplein, dat vind je natuurlijk in Zoeterwoude. De talkshow vanavond tussen 7 en 8. En Rudo, die loopt daar nu op dit moment. Ja, ik zie hem ook daar bij de Dorpskerk. Rudo, goedemiddag.
2: Hey Elmar, goedemiddag. Ik loop de Dorpskerk uit, want de klok van de Dorpskerk gaat vanavond een hele belangrijke rol spelen in het aftelmoment. Want om 19:50 gaan we proosten op de verjaardag van Zoeterwoude.
1: En dat gaat dus gebeuren daar op het Dorpsplein. Het is zonnig vandaag, dus eigenlijk alle facetten die werken mee. Maar ik ben wel even heel erg benieuwd. Jullie zijn er al de hele middag druk aan het opbouwen. Hoe ziet het eruit? Wat is een beetje het scenario, het decor van vanavond?
2: Nou, we hebben dus vanaf 7:00 de talkshow live op televisie bij Centraal Plus. En dit is de talkshowtafel, die ga ik je laten zien. Dus hier aan tafel zitten we met die kerk. Je ziet hem hier in de achtergrond op het decor. We hebben ook ruimte voor het publiek. Dus woon je in Zoeterwoude of wil je hier naartoe komen, zorg dat je er voor 7:00 bent. Want dit zijn de bankjes voor het publiek. En dan, kijk, hier staan de camera's, die staan ook al klaar. En dan lopen we naar binnen hier. We zitten bij fotografie Mike van Bemmelen binnen. Want daar staat een hele regie. En we zijn nog niet helemaal klaar, want de jongens van de techniek zijn nog heel druk aan het bouwen. Kijk, de rode knop.
1: Dat is het moment. 7:50.
2: Om 7:50 gaan we proosten. En dan kijk, hier zitten de jongens van Mof. Hier zit een hele regie en hier wordt de tv getakeld. En dit is onze gastheer van vandaag. Dit is Mike. Wat vind je ervan, een tv-studio in je kantoor?
3: Ja, gezellig voel zo. Het staat wel voor. Ik had niet gedacht dat ze zoveel spullen nodig zouden hebben voor een uitzending.
2: Nee,
3: onder indruk, ja, absoluut.
2: Komt veel bij kijken.
3: Ja, zeker weten.
2: Ja, dus hier hebben we die hele tv-regie, Elmar. En als je dan hier buiten kijkt, ja, ik laat het nog één keer zien. De studio op het Dorpsplein, waar we vanavond de verjaardag van het dorp dan echt gaan vieren.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel heel tof. Afgelopen zaterdag stond daar een hele grote braderie. Die is inmiddels vertrokken. En inmiddels is er gewoon weer een groot happiness gebeuren daar op dat plein.
2: Ja joh, we hebben ook heel veel mensen die hier komen kijken. Die zeggen, oh ja, dat is vanavond. En we komen wel even langs. Ja, en je kan dus thuis proosten om 19:50 exact. Maar je kan ook hier naar het plein komen. Dan zorgen wij dat je een speciaal jubileum biertje krijgt. Die zijn gebrouwen voor dit jaar. En dan kan je met ons mee proosten hier op het plein.
1: Dus eigenlijk twee opties. Of naar het plein komen, start om 7:00. En anders gewoon thuis via Ziggo kanaal 40 en 45. En KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2. Maar dan kanaal 1412. Nou Rudo, ga jij je voorbereiden?
2: Ja, gaan we doen. Tot
1: en dan 7:00 de talkshow. En dat heeft alles te maken met de verjaardag van Zoeterwoude. Exact vandaag op 1 september, 750 jaar.
0: Centraal. Plus.

0: De middagshow Centraal Plus met Best Friend van Sira. De nieuwste Luna, die heet Schoonzoon. En een classic van Coolio met Gangsta's Paradise.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En dan checken we even de meest actuele tussenstand van de poll van deze week. Gaat over Pride Leiden. De grote vraag is dat een noodzakelijk statement of toch dat jaarlijkse feestje? Ja, hoog nodig statement, dat zegt 20%, 43%, mooie combinatie van beide. En 38% die zegt, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar het is eigenlijk vooral gewoon een feestje. Ja goed, aankomende zaterdag, het is dan de dag van de Pride in Leiden. Het belooft dan vooral een mooi weer te gaan worden. Temperatuur zo'n 22 graden, een zonnetje. Dus ja, volgens mij moet dat wel goed gaan komen. De uitslag van de poll die is een dag eerder, komende vrijdag. En je kan gaan stemmen. Kan je doen online via centraalplus.nl en natuurlijk ook via de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En dan maken we de uitslag weer bekend in het weekoverzicht. Is dit Katy Perry met Snoop Dogg? Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Doral Negens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid heb je een half uur extra nodig. De A12 naar Den Haag tussen Nieuwegein en Nieuwebrug, 5 minuten extra, dat komt door een ongeluk. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen voor het Terbrechtseplein heb je een kwartier vertraging. Door een auto met pech zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A20, Gouda Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Delfshaven, een kwartier extra. Na 44 naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, doe je 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou.
5: Met zo direct de nieuwsupdate en ook muziek van Koens is onderweg.
4: Centraal Plus.
5: Eerst Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Kongs Never Going Home en ook Fever Dream van Alex Warren.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Ik zou zeggen, zoek de zon op.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, is allemaal leuk en aardig. Vandaag officieel de kick-off van de herfst. De meteorologische herfst is begonnen op 1 september. Maar kijk even naar buiten. Vandaag prima weer. Het is zonnig, temperatuur is aangenaam. Het is trouwens niet echt een voorbode voor de komende dagen. Belooft dan namelijk onstuimig te gaan worden. Veel regen en met name komende vrijdag dan gaat er ook een behoorlijke wind waaien. Ik hoorde in de wandelgangen windkracht 5 of 6... Maar goed, dan is het komende zaterdag en zondag gewoon weer zonnig en droog. Dus dat is wel heel fijn. Einde van de werkdag, dat betekent dat ik je zometeen even mee de dag door ga nemen. Nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar in de nieuwsupdate. Ook Sommieu, Tommy Moore komt eraan. Ja, en dit blijft een mooi liedje. Ook gevoelig gezongen door Louis Capaldi. Dit is The Day That I Die.

0: Show Me More, Saumieu en Luis Capaldi met The Day That I Die.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar beginnen we even met een soort van voorbode voor 2 en 3 oktober. De Garenmarkt, eigenlijk altijd al het festivalterrein van de 3 oktobervereniging. Ja, het wordt dit jaar groter met de bijnaam Giga Garenmarkt. En onder andere komt Dries Roelvink daar optreden. Check dat even op onze eigen website centraalplus.nl. En daarnaast hebben we vandaag ook officieel de attracties bekendgemaakt. Die komen te staan op de 2 en 3 oktober kermis. Geen zweefmolen dit jaar, wel een hoge vrije valtoren van, ja, hou je vast, 80 meter. En daarnaast nog heel veel andere attracties. Ben je benieuwd? Check het even op onze website centraalplus.nl. Dan pro aankomende zaterdag, dan staan zij op de jaarmarkt in Leiderdorp en gaan ze onder andere appels uitdelen, rode en groene. En de woonwijk van de toekomst laten we stoppen met het bouwen van eensgezinswoningen. Dat is nieuws uit Leiden. En Leidse boksers, zij bereiden zich voor op wedstrijden. En die gaan gespeeld worden aankomende zaterdag op 5 september. Nou, dat en meer op onze eigen website en via de nieuwsapp. En hier op de radio de nieuwste van Keigo. Dit is Take Me Back.

Rihanna, Disturbia en de nieuwste Kygo. Die zat een paar weken geleden bij onze New Music Friday, Take Me Back. De middagshow van Centraal Plus met Opa Light van Taylor Swift. Eerst deze van de Black Eyed Peas. Dit is Don't Funk With My Heart.

0: Taylor Swift, Opa Light en Don't Funk With My Heart van de Black Eyed Peas. Centraal Plus, de middagshow is in volle gang. En aankomend weekend, ja, dat belooft echt een weekend te worden met heel veel activiteiten. In Leiderdorp heb je de vriendenfeesten, vrijdag, zaterdag en zondag. Geldt trouwens ook vrijdag, zaterdag en zondag voor het dorpsfeest in Oegstgeest. Ja, dan heb je zaterdag de Pride, onderdeel van de Pride Week die momenteel in volle gang is in Leiden. Dan heb je zaterdag ook nog eens, ja, het houdt echt niet op, maar de jaarmarkten in Leiderdorp tussen 10 en 5 met heel veel kraampjes. Dus ja, heb je nog geen plannen? Is jouw agenda nog leeg? Dan kan je hem bij deze vullen met allerlei leuke activiteiten waar je gewoon gratis een kijkje kan gaan nemen. En over de jaarmarkt gaan we het zo meteen even hebben met wethouder Daan Binnendijk. Ook Stella Lefty, Boston komt eraan en By Your Side van Calvin Harris en Tom Grennan. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteren zijn niet alleen de scholen in onze regio weer opgestart. Ook het academisch jaar van de universiteit ging van start. Dat officiële moment vond voor het eerst in 451 jaar niet plaats in Leiden, maar in Den Haag. De universiteit heeft sinds een aantal jaar ook een campus in Den Haag. Aanleiding om de opening een keer in die stad te doen. De Garenmarkt in Leiden wordt op 3 oktober omgetoverd tot Giga Garenmarkt. Er komt een groot feest en dat wordt georganiseerd door een aantal horecaondernemers uit de stad. Natuurlijk allemaal tijdens de viering van Leidens Ontzet. En over die viering gesproken, vandaag is bekend geworden welke attracties op de kermis in Leiden komen te staan. Wie benieuwd is wat er verandert, die kan terecht op onze website, want we hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 14 graden. Morgenochtend valt er wat regen, maar daarna lost de bewolking op en laat de zon zich zien. Al met al wordt het morgen 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging. En op de A12 naar Den Haag een kwartier extra bij Harmelen door een ongeluk. Een auto met pech op de A16 Breda-Rotterdam zorgt voor 3 kwartier vertraging voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Liedje is een aantal weken geleden plustrack geweest en staat op naam van Stella Lefty, Boston. En ook Calvin Harris met By Your Side en de vocalen van Tom Grennan, die hoorde je bij Centraal Plus. Aankomende zaterdag de jaarmarkten in Leiderdorp met een stuk of 80 kraampjes. Er staan foodtrucks, er zijn attracties, er is echt van alles te beleven. En onder andere gaat er ook de vrijwilligersprijs worden uitgereikt. En wat houdt dat nou precies in? Luister mee, je hoort wethouder Daan Binnendijk.
1: Net als vorig jaar gaan we ook de jaarlijkse vrijwilligersprijs uitreiken. In plaats van vorig jaar was dat aan het eind van de middag, doen we dat nu aan het eind van de ochtend. Zodat we hopen dat we nog meer publiek hebben dan vorig jaar. En we zijn als college de hele middag per tourbeurt zijn we aanwezig om vragen of opmerkingen te behandelen.

0: wat ze allemaal kunnen doen en ja, wellicht ook wel leden werven.
1: Hoe gaat de uitreiking van de vrijwilligersprijzen precies uitzien dit jaar?
0: Nou, we hebben natuurlijk al een keuze gemaakt. Dat maken we natuurlijk niet een dag van tevoren. Die keuze hebben we al gemaakt. Het was zoals elk jaar ontzettend lastig om een keuze te maken. We hebben een keuze gemaakt. Er is één vrijwilligersorganisatie van het jaar. En er zijn twee vrijwilligers van het jaar. Dus we reiken drie hoofdprijzen uit. Maar elke organisatie die genomineerd is, die krijgt ook een taart. En de eervolle vermelding van mij op het podium.
1: Er staat ook een rodeo-stier voor een goede doel. Gaat u een poging wagen?
0: Ik voelde die vraag al aankomen. Daar moet ik nog even over nadenken.
2: Centraal Plus.
3: Centraal Plus. Meer voor jou.

Wat een toffe combinatie. Liedje is afgelopen vrijdag officieel uitgekomen en staat dus nieuw op de playlist van Centraal Plus. Marshmallow samen met Cameron Whitcomb. En die Cameron die ken je onder andere van Kingdom of Fear. Daar staat hij momenteel mee in de 30. Je hoorde Hallo en daarvoor nog Crash It met Sweet Goodbyes. En dit is Ginger Ninja Sunshine.

Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It aan het einde van de middagshow. Vanavond dus de talkshow Zoeterwoude, 750 jaar. De officiële verjaardag vandaag van het dorp. En wij bij Centraal Plus gaan dat live uitzenden vanaf 7 uur. Je kan kijken, maar je bent ook bij deze hartelijk uitgenodigd op het Dorpsplein in Zoeterwoude Dorp. Ik spreek je morgen en dit is Bruno Mars. Risk It All.

0: Kraamhak Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Maar ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A12 naar Den Haag ook 30 minuten extra tussen Bunnik en Woerden. En de A16 Breda-Rotterdam doe je er een uur langer over tussen knooppunt Ridderkerk en Bergse Hoek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk. Er heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. De weg is even afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Gisteren zijn niet alleen de scholen in onze regio weer opgestart. Ook het academisch jaar van de universiteit ging van start. Dat officiële moment vond voor het eerst in 451 jaar niet plaats in Leiden, maar in Den Haag. De universiteit heeft sinds een aantal jaar ook een campus in Den Haag. Aanleiding om de opening een keer in die stad te doen. De Garenmarkt in Leiden wordt op 3 oktober omgetoverd tot Giga Garenmarkt. Er komt een groot feest en dat wordt georganiseerd door een aantal horecaondernemers uit de stad. Natuurlijk allemaal tijdens de viering van Leidens Ontzet. En over die viering gesproken, vandaag is bekend geworden welke attracties op de kermis in Leiden komen te staan. Wie benieuwd is wat er verandert, die kan terecht op onze website, want we hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 14 graden. Morgenochtend valt er wat regen, maar daarna lost de bewolking op en laat de zon zich zien. Al met al wordt het morgen 20 graden.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoogmade en Leidschendam een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 20 minuten extra reistijd. En de N447 Leidschendam-Leiden, die is tussen Wassenaar en Leiden beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Albeerkens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
2: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
3: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
2: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
1: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
4: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
1: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Plus. Meer voor jou. Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Gisteren zijn niet alleen de scholen in onze regio weer opgestart. Ook het academisch jaar van de universiteit ging van start. Dat officiële moment vond voor het eerst in 451 jaar niet plaats in Leiden, maar in Den Haag. De universiteit heeft sinds een aantal jaar ook een campus in Den Haag. Aanleiding om de opening een keer in die stad te doen. De Garenmarkt in Leiden wordt op 3 oktober omgetoverd tot Giga Garenmarkt. Er komt een groot feest en dat wordt georganiseerd door een aantal horecaondernemers uit de stad. Natuurlijk allemaal tijdens de viering van Leidens Ontzet. En over die viering gesproken, vandaag is bekend geworden welke attracties op de kermis in Leiden komen te staan. Wie benieuwd is wat er verandert, die kan terecht op onze website, want we hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 14 graden. Morgenochtend valt er wat regen, maar daarna lost de bewolking op en laat de zon zich zien. Al met al wordt het morgen 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
1: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
3: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
1: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 80 roepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste Groepers Huilen Niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
3: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
1: Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12, later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van